0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hilligersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoliancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hij te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hillegersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoliancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hij te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oudschaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

iedere zaterdagmorgen kunt u luisteren naar het programma Prettig Weekend. Een programma met Ridderkerkse actualiteiten. This is home.

0: nieuws uit de regio.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hillegersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikken Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Schil overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hij te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hilligersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hij te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een eenzijdig verkeersongeluk bij Dirksland op Greo-Vlakke zijn vannacht 2 mensen om het leven gekomen. Een derde slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was op de Westdijk. Volgens mensen te plaatsen is de wagen waarschijnlijk uit de bocht gevlogen en tegen een boom tot stilstand gekomen. De brandweer heeft de auto eerst weer rechtop moeten zetten. Daarna is de derde persoon uit de auto bevrijd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vorige week is op de Westdijk ook al een auto van de dijk gereden. Daarbij raakte toen 1 van de inzittenden gewond. Bij een steekpartij in Schiedam is gisteravond een man gewond geraakt. De politie denkt dat er ook is geschoten. Er is nog niemand opgepakt. De steekpartij was rond 7:30 op de Brouwweg. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en wordt daar verder behandeld. Naast 2 ambulances werd ook een traumahelikopter naar Schiedam gestuurd. Volgens een woordvoerder van de politie is er vermoedelijk ook geschoten. Daarbij raakte niemand gewond. Spanje heeft in de Verenigde Staten zijn 2e WK-titel veroverd. Argentinië werd in New Jersey met 1-0 verslagen. De winnende goal van Torres viel in de verlenging. Argentinië had tijdens de eerste 90 minuten niet 1 keer op het Spaanse doel geschoten. Ook zag het Fernandes vertrekken met rood. In de eerste verlenging werd een doelpunt van Spanje afgekeurd. Korte tijd later maakte Torres de enige goal van de wedstrijd. Voor Spanje was het de 2e WK-finale. De vorige in 2010 tegen Nederland won het ook al. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van...

0: regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: non-stop muziek.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
2: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
1: En dus was het feest in Madrid.
3: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
1: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de negende nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
5: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
4: Autotaalglas laat je niet barsten.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
8: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van AWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.
1: Tip

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een eenzijdig verkeersongeluk bij Dirksland op Greeoverlakke zijn vannacht 2 mensen om het leven gekomen. Een derde slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was de Westdijk. Volgens mensen te plaatsen is de wagen waarschijnlijk uit de bocht gevlogen en tegen een boom tot stilstand gekomen. De brandweer heeft de auto eerst weer rechtop moeten zetten. Daarna is de derde persoon uit de auto bevrijd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vorige week is op de Westdijk ook al een auto van de dijk gereden. Daarbij raakte toen 1 van de inzittenden gewond. Bij een steekpartij in Schiedam is gisteravond een man gewond geraakt. De politie denkt dat er ook is geschoten. Er is nog niemand opgepakt. De steekpartij was rond 7:30 op de Brouwweg. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en wordt daar verder behandeld. Naast 2 ambulances werd ook een traumahelikopter naar Schiedam gestuurd. Volgens een woordvoerder van de politie is er vermoedelijk ook geschoten. Daarbij raakte niemand gewond. Spanje heeft in de Verenigde Staten zijn 2e WK-titel veroverd. Argentinië werd in New Jersey met 1-0 verslagen. De winnende goal van Torres viel in de verlenging. Argentinië had tijdens de eerste 90 minuten niet 1 keer op het Spaanse doel geschoten. Ook zag het Fernandez vertrekken met rood. In de eerste verlenging werd een doelpunt van Spanje afgekeurd. Korte tijd later maakte Torres de enige goal van de wedstrijd. Voor Spanje was het de 2e WK-finale. De vorige in 2010 tegen Nederland won het ook al. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Rusland heeft nog niet op de aanval bij de stad Odessa gereageerd. Het weer, wolkenvelden, vrijwel overal droog. In de middag meer zon en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: radioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Tijdens Bouwstad in Ridderkerk bouwen kinderen van 6 tot en met 12 jaar een week lang aan hun eigen houten huis. In dit gezellige timmerdorp wordt volop getimmerd, gezaagd en geschilderd. Bouwstad is vanaf 20 juli aan de Rijenweg in Slikkeveer. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
2: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
1: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
3: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
1: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: weerbericht.
1: Ook op deze vrijdag zien we de zon schijnen, maar de zon heeft veel meer concurrentie van bewolking. Soms zijn er langdurige bewolkte momenten, soms schijnt het zonnetje weer. Het blijft opnieuw droog. Bij een zwakke en later matige wind uit het noordwesten wordt wat frissere lucht aangevoerd en blijft de temperatuur vanmiddag steken bij zo'n 23 of 24 graden. Vanavond wisselen zon en bewolking elkaar af. Komende nacht raakt het bewolkt en bij een afnemende wind koelt het af tot rond 15 graden.

0: elke werkdag rond etenstijd.
1: De Sandwich Express.
0: Een licht verteerbaar programma met lokaal nieuws, de agenda, informatie en lekkere muziek.

0: can't you stop, Stevie?
1: That'll work.
2: Nieuws uit de regio.
3: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een eenzijdig verkeersongeluk bij Dirksland op Greeovlakke zijn vannacht 2 mensen om het leven gekomen. Een derde slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was de Westdijk. Volgens mensen te plaatsen is de wagen waarschijnlijk uit de bocht gevlogen en tegen een boom tot stilstand gekomen. De brandweer heeft de auto eerst weer rechtop moeten zetten. Daarna is de derde persoon uit de auto bevrijd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vorige week is op de Westdijk ook al een auto van de dijk gereden. Daarbij raakte toen 1 van de inzittenden gewond. Bij een steekpartij in Schiedam is gisteravond een man gewond geraakt. De politie denkt dat er ook is geschoten. Er is nog niemand opgepakt. De steekpartij was rond 7:30 op de Brouwweg. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en wordt daar verder behandeld. Naast 2 ambulances werd ook een traumahelikopter naar Schiedam gestuurd. Volgens een woordvoerder van de politie is er vermoedelijk ook geschoten. Daarbij raakte niemand gewond. Spanje heeft in de Verenigde Staten zijn 2e WK-titel veroverd. Argentinië werd in New Jersey met 1-0 verslagen. De winnende goal van Torres viel in de verlenging. Argentinië had tijdens de eerste 90 minuten niet 1 keer op het Spaanse doel geschoten. Ook zag het Fernandez vertrekken met rood. In de eerste verlenging werd een doelpunt van Spanje afgekeurd. Korte tijd later maakte Torres de enige goal van de wedstrijd. Voor Spanje was het de 2e WK-finale. De vorige in 2010 tegen Nederland won het ook al. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Rusland heeft nog niet op de aanval bij de stad Odessa gereageerd. Het weer, wolkenvelden, vrijwel overal droog. In de middag meer zon en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: radioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo Ridderkerk!
3: Let's go!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
2: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
1: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
3: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweer aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
1: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging op de flanken. Suiker?
6: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
5: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
6: Jawel.
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
11: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Deze maandag overheerst de bewolking in de ochtend. Af en toe kan de zon zich wel even laten zien, maar meestentijds is het bewolkt. In de middaguren worden de opklaringen breder en krijgt de zon meer ruimte en wisselen zon en bewolking elkaar af. Het blijft opnieuw droog. Bij een zwakke en vanmiddag meest matige wind uit het noordwesten wordt het vanmiddag 20 of 21 graden. Vanavond zijn de flinke zonnige perioden, komende nacht is het dan vrij helder en bij een in kracht iets afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar ongeveer 12 graden.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Papendrecht en Dordrecht was het vanmorgen bijzonder druk bij de gratis nieuwe veerverbinding. De veerpont vaart de komende 9 maanden omdat de Papendrechtse brug is afgesloten vanwege onderhoud voor al het verkeer. De pont werd zaterdag in de vaart genomen, zegt de Rijkswaterstaat.
2: Ja, in het weekend zijn er al 11.000 mensen overgegaan over die ponten. Over alle drie, want we hebben er natuurlijk 3 varen. Dus het is heel druk. Dus heel veel mensen gaan ook uitproberen of dit sneller is dan met de auto. Nu hebben we natuurlijk nog niet de scholieren, want die hebben nu vakantie. Maar die krijgen we straks ook nog erbij. Dus het wordt echt heel druk.
1: De werkzaamheden aan de brug duren 9 maanden, zo wordt onder meer de brugklep vervangen. Ook vandaag reden er weer tal van vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorinchem, ondanks het verbod van Rijkswaterstaat. Dat blijkt uit beelden van de A27. Afgelopen zaterdag werd per direct een verbod voor vrachtwagenverkeer over de brug ingesteld vanwege de staat van de brug. Maar chauffeurs die het verbod negeren krijgen vooralsnog geen boete. Daarover wordt nog gesproken met politie en justitie. Auto's en campers mogen nog wel over de brug, net als bussen en hulpdiensten. In Zwijndrecht is in de nacht van zondag op maandag een auto uitgebrand. Dat gebeurde rond 3:30 aan de Laan van Nederhoven. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De politie laat weten dat het mogelijk sprake is van brandstichting. Het onderzoek dat loopt nog. Op de Zoomweg in Schiedam heeft de brandweer tot 2 keer toe een brand moeten blussen in wat hooibalen. Dat duurde best lang. Gisteravond was er brand en die is vanmorgen nog een keer opgelaaid. De laatste tijd gebeurde steeds vaker in Schiedam en Vlaardingen dat hooibalen in brand worden gestoken. Volgens lokale media zouden 2 jongens gisteravond bij de hooibalen zijn gezien, vlak voordat de brand uitbrak. De brandweer moest vanmorgen dus terugkeren omdat er weer rook kwam uit de hooibalen. Dus toen moesten de resten opnieuw worden nat gemaakt. Het weer, wolkenvelden, vrijwel overal droog. In de middag meer zon en het wordt 21 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten er aankwamen waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie.

Een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend, kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Deze maandag overheerst de bewolking in de ochtend. Af en toe kan de zon zich wel even laten zien, maar meestentijds is het bewolkt. In de middaguren worden de opklaringen breder en krijgt de zon meer ruimte en wisselen zon en bewolking elkaar af. Het blijft opnieuw droog. Bij een zwakke en vanmiddag meest matige wind uit het noordwesten wordt het vanmiddag 20 of 21 graden. Vanavond zijn de flinke zonnige perioden, komende nacht is het dan vrij helder en bij een in kracht iets afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar ongeveer 12 graden.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Papendrecht en Dordrecht was het vanmorgen bijzonder druk bij de gratis nieuwe veerverbinding. De veerpont vaart de komende 9 maanden omdat de Papendrechtse brug is afgesloten vanwege onderhoud voor al het verkeer. De pont werd zaterdag in de vaart genomen, zegt de Rijkswaterstaat.
2: Ja, in het weekend zijn er al 11.000 mensen overgegaan over die ponten. Over alle drie, want we hebben er natuurlijk 3 varen. Dus het is heel druk. Dus heel veel mensen gaan ook uitproberen of dit sneller is dan met de auto. Nu hebben we natuurlijk nog niet de scholieren, want die hebben nu vakantie. Maar die krijgen we straks ook nog erbij. Dus het wordt echt heel druk.
1: De werkzaamheden aan de brug duren 9 maanden, zo wordt onder meer de brugklep vervangen. Ook vandaag reden er weer tal van vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorinchem, ondanks het verbod van Rijkswaterstaat. Dat blijkt uit beelden van de A27. Afgelopen zaterdag werd per direct een verbod voor vrachtwagenverkeer over de brug ingesteld vanwege de staat van de brug. Maar chauffeurs die het verbod negeren krijgen vooralsnog geen boete. Daarover wordt nog gesproken met politie en justitie. Auto's en campers mogen nog wel over de brug, net als bussen en hulpdiensten. In Zwijndrecht is in de nacht van zondag op maandag een auto uitgebrand. Het gebeurde rond 3:30 aan de Laan van Nederhoven. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De politie laat weten dat het mogelijk sprake is van brandstichting. Het onderzoek dat loopt nog. Op de Zoomweg in Schiedam heeft de brandweer tot 2 keer toe een brand moeten blussen in wat hooibalen. Dat duurde best lang. Gisteravond was er brand en die is vanmorgen nog een keer opgelaaid. De laatste tijd gebeurde steeds vaker in Schiedam en Vlaardingen dat hooibalen in brand worden gestoken. Volgens lokale media zouden 2 jongens gisteravond bij de hooibalen zijn gezien, vlak voordat de brand uitbrak. De brandweer moest vanmorgen dus terugkeren omdat er weer rook kwam uit de hooibalen. Dus toen moesten de resten opnieuw worden nat gemaakt. Het weer, wolkenvelden, vrijwel overal droog. In de middag meer zon en het wordt 21 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Tijdens Bouwstad in Ridderkerk bouwen kinderen van 6 tot en met 12 jaar een week lang aan hun eigen houten huis. In dit gezellige timmerdorp wordt volop getimmerd, gezaagd en geschilderd. Bouwstad is vanaf 20 juli aan de Rijenweg in Slikkeveer.
2: Hallo!

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed.

0: speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkenpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
2: Ga voor meer informatie naar
1: rtvridderkerk.nl/reclame.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport. Politiek. Informatie. En goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
8: De Sandwich Express met Hans Magieto.

alweer. Dit is het lekkere tussendoortje van in de middag en we noemen het de Sandwich Express. Het is een licht verteerbaar programma met informatie en lekkere muziek. Zoals The Cool and the Gang en The Celebration. En dat is me een Band of Gold, jongens. Oh.

0: aan de Band of Gold, 1970 alweer. En het was het geluid van Frida Payne. Het is 20 juli 2026. De zon ging op om 5 uur 38. Gaat onder om 21 uur 48. We zijn alweer een beetje aan het aftellen. 16 uur en 10 minuten kun je hem tegenkomen op deze roze maandag. En het is de internationale dag van het schaken. Het is de internationale dag van de maan. Daar komen we straks nog wel even op terug. Want dat lijkt me wel wat.
1: De Sandwich Express.
0: Is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag
1: Aad Hoogendijk.
0: En op vrijdag met
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.
0: Dit is Suits.

Een spaatje goud, jongens. Ik heb ook wel eens gehoord, bronwater met een hoptablet. Dat zou ook nog natuurlijk kunnen, hè. Maar dit was het spaatje goud van de groep die heet Suits.

weer met vele miljoenen naartoe, geloof ik. Naar die airports. Niet alleen die ene, maar nog meer airports in de buurt. Zo werkt dat dan allemaal. Lekker op vakantie allemaal. Eens kijken hoe het met de jarige is. Heb je wat te vieren vandaag? Van harte gefeliciteerd. En maak er een hele gezellige dag van. Het moet allemaal kunnen. En zo hoort het ook. Er zijn altijd bekende jarig. Olsje Goelsen, de Nederlandse programmamaakster, modeontwerpster, ze is onderneemster. Olsje is geboren op 20 juli 1980 en wordt inmiddels 46 jaar. Ook jarig is Carlos Santana, Mexicaanse gitarist. Die kent hem, hè? Fantastisch. Carlos is geboren op 20 juli 1947, wordt inmiddels 79 jaar. En ook jarig is Hanneke Groenteman, Nederlandse journaliste, radio- en televisiepresentator. Ik weet niet of je dan kan zeggen voormalig, want ze duikt nog wel eens op hier en daar. Hanneke is geboren op 20 juli 1939 en zij wordt 87 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.

0: Más caliente in magnetron.
1: Dat was de titel van de plaats van Ellen ten Damme van alweer een tijdje terug. Ik heb een paar wistudatjes nog. 20 juli 2002 wordt Pim Fortuyn herbegraven. En dat gebeurt in het Italiaanse Provenzano, waar hij ook een huis bezat. En op 20 juli 1980, na 5 keer tweede te zijn geworden, wint Joop Zoetemelk als tweede Nederlandse wielrenner in de geschiedenis de Ronde van Frankrijk. En Jan Jansen was de allereerste. En 20 juli 2009, precies 40 jaar na de eerste mens op de maan, lanceerde Google een maanversie van Google Earth, waarmee internetgebruikers het maanlandschap kunnen bekijken. Ja, en dat allemaal op de Internationale Dag van de Maan. Hoe verzinnen ze het allemaal?

1998, Bewitched, zo heette ze. En het heette natuurlijk C'est la vie. Het is de hoogste tijd voor onze rubriek Ik hou van Hollands. Dit keer gaan we naar de jaren 60. Dat doen we altijd op de maandag. Het is vandaag de internationale maandag. Maandag, ja, het is maandag, dat klopt. En dan zeggen ze wel eens, hoe kom je daar? Nou heb ik iemand gevonden die zegt, je kan het gewoon lopen.

0: lopen naar de maan. Nou, het ken niet natuurlijk, hè, maar het gebeurt gewoon wel dat ze het zeggen. Loop naar de maan is natuurlijk Rob de Nijs samen met de Lords. En het kwam allemaal uit 1964. Het is tijd voor het weer. Weerstation Ridderkerk hebben we er even bij gehaald. En dan krijg je te horen het weer van vandaag. En het weer voor de komende dagen.
1: De Sandwich Express... Weerbericht.
0: Vandaag lijkt de bewolking de overhand te hebben. Vrij veel bewolking dus, maar tussendoor soms ook wel wat zonnige momenten. Het blijft wederom droog in onze regio. En ook de wind die komt opnieuw uit een noordwestelijke richting. En zal meest matig van kracht zijn. In de middag zou de zon zich iets meer kunnen laten zien. En zo kan de temperatuur in de middag opnieuw oplopen naar zo'n 20, 21 graden. Minimum temperatuur 14 graden, max 21 graden, zonkans 60%, neerslagkans 5% en het weercijfer voor vandaag een 8. Komende dagen zijn er opklaringen en blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. Overdag wordt het ongeveer 22 graden en 's nachts blijft de temperatuur rond de 14 graden. De wind die waait uit het noordwesten en is matig windkracht 3. In het weekend neemt de kans op neerslag overigens wel een beetje toe. De temperaturen voor overdag de komende dagen: dinsdag 22, woensdag 21, donderdag 20, vrijdag 22, zaterdag 25 en zondag 24 graden.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

1966 natuurlijk, het geluid van The Beach Boys. En wat voor geluid. Nog even het weekend napraten. Hoe was jouw weekend? Hoe was de zondag bijvoorbeeld?

0: Komt uit 1972. Daniel Boone is de zanger. En het heette natuurlijk The Beautiful Sunday. En je hoort het allemaal bij Radio Ridderkerk.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Veel belangstelling tijdens het open huis van zorgvilla Tante Toos in Ridderkerk. En volgens mij is dat in de voormalige bibliotheeklocatie boven de HEMA. En geen ontheffing voor consumentenvuurwerk in Ridderkerk tijdens de jaarwisseling. En Ton Schippers en Friends die zorgen voor een sfeervolle zomeravond vol herkenbare klassiekers. Niet alleen te lezen via uw website, maar ook via de RTV Ridderkerk app kun je hem volgen. Alles wat er gebeurt op rtvridderkerk.nl.
1: De Sandwich Express met muziek en luchtige informatie.

Mr. President. Dat zou ik niet zeggen, hè? Mr. President. Het was een hitje een tijdje geleden alweer. Dinsdag 21 juli staat er in onze agenda. Van 2 tot 4 uur is er in de Biep in het centrum, de bibliotheek, hè, in de grote filmzaal, in de zaal, de film Ja, zuster, nee, zuster, met Loes Luca in de rol van zuster Clivia. En donderdag 23 juli om 19:30 tot 21:30 is er weer de Ridderkerk op wielen Skate Night. Die start aan het Dillenburgplein. En de vrijdag, en dan hebben we het alweer over de 24e. 24 juli is het Betty Blue Hearts met blues tijdens de Ser Zomeravondshow. En dan vraag ik nog even, heeft iemand Annie gezien? Anne, waar is Annie nou gebleven? Die zou nog wat doen. De tosje vasthouden. Dit is Miggy. En Annie, haar matosje even vast.

Ja, ongelooflijk. Hij was nog heet ook in, wat zal het zijn, 1982, zoiets zal het zijn geweest. Mary en die reuze ken niet ons. En hou jij dan even met Tossie vast. Dat is het makkelijkste wat er is natuurlijk. Wat heb ik nog voor je? Oh, deze. Baila Tico Tico van Manfred.

0: En dan voordat we naar het top 40 deel gaan. Vrijdag 24 juli vanaf 6:30 tot 8:30. In de Fakkel is er weer een Kids Night met zwemdisco onder het thema Swimmer Party. Dat is mooi. Zaterdag 25 juli van 10 tot 4 uur is er een vlooien- en kledingmarkt op het parkeerterrein op de Kastanjelaan nummer 50. En donderdag 30 juli van 2 tot 4 uur is er een wandeling door de Gorze. En Facet organiseert een exclusieve wandeling onder begeleiding van een deskundige gids die uitgebreid vertelt over de rijke flora en fauna van het hele gebied. Je moet je wel even aanmelden bij Facet Ridderkerk via info@facetridderkerk.nl of even bellen met 0180 432 350. Nog tot en met 14 augustus zijn er de summer events. Ja, voor de jongeren van Ridderkerk. Dat is tot en met vrijdag 15 augustus allemaal dat loopt. Allerlei locaties, allerlei tijden. Je moet maar eens kijken naar het aanbod van de sportieve, recreatieve en culturele activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren in Ridderkerk. En dan hebben we nog tot en met 6 augustus. Iedere donderdag van 10:30 tot 12 uur is er aangehaakt. Ja, dat kan ook nog. Dat is hartstikke makkelijk. En zaterdag 1 augustus is er weer een geschiedeniswandeling door Ridderkerk. Onder leiding van Aart van Dracht. En ook daar moet je aanmelden. En dat moet via de Oudheidkamer. Via info@oudridderkerk.nl. En dan dinsdag 11 augustus is het toernooi weer van het voetballen. Het Ridderkerk toernooi. Dinsdag 11, woensdag 12 en zaterdag 15 augustus. En dan nog even afgelopen week in de combinatie. De politie-eenheid Rotterdam sluit de helft van de cellencomplexen in Rotterdam en omgeving. 6-3 complexen in verband met de lage bezetting. Oeh, ja. En gouden ondernemerspenning voor de combinatie. Nou, van harte Willem met deze gouden onderscheiding namens Ridderkerk. Voor het vele mooie werk wat jullie altijd doen voor Ridderkerk. De combinatie. En heb je nog wat voor de combinatie? Persberichten, foto's of iets dergelijks? Wel even teksten erbij natuurlijk, hè, dat is altijd handig. Die stuur je naar de redactie combinatie@barlokalemedia.nl. Ik heb de Blauwkei nog. Heb je hem gemist de afgelopen week? Dan heb je de begraafplaatsen. Die worden gemeentelijke monumenten. En geloven vanuit hoop, vertrouwen en liefde. Een verhaal over de hervormde gemeente Ridderkerk aan de Rijksstraatweg in Rijsoord. En een scootmobiel geeft mensen weer vrijheid. Dat lees je allemaal in de gemeentekrant De Blauwkei van afgelopen week. Ser, zomeravondconcert 24 juli met Betty Blue. Hè. Vergeet het niet, Blue Heart met lekkere blues. En dan is het de hoogste tijd voor wat wij noemen het Top 40 Trio.
1: Top 40 Trio.
0: Op de maandag 1966 dit jaar. Week 30 op 3. Frank Sinatra met Strangers in the Night. Ging van 4 naar 3 in de achtste week van 16 weken. Op 2 de Beatles met Paperback Writer. Stond al op 2 in de vijfde week van 9 weken. En nog steeds op nummer 1. De Kings met Sunny Afternoon. Stond op 1 op de vierde week alweer. Is dat van 12 weken. Dan de nieuwkomers zijn er maar een paar op 39. Toon Hermans met Marie. 1 week genoteerd en op 37 Syndicate of Sound met Little Girl. En die zouden er 8 weken in staan. Op 36 Dave D, Dozy, Bikke, Bikke, Titch met Hideaway. 5 weken genoteerd en de hoogste nieuwkomer is op nummer 18 Karin Kent. En die gaat de hele nacht met je dansen. En zij vraagt, dans je de hele nacht met mij? En dat doet ze 7 weken lang.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 37.

0: Shades of Sound. And the little girl.
1: Top 40 trio.
2: Nummer 36.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis.

0: Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal twee voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
2: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
1: Autotaalglas laat je niet barsten.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
4: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op?

0: is maandag.
1: De Riddermatinee op Radio Ridderkerk.
0: Het is 20 juli 2026. We zitten in week 30 en dag 201. En tot 3 uur zijn we bij je met deze Riddermatinee. Met algemeen en lokaal nieuws. We hebben informatie en een muzikale mix van herinneringen uit de nationale en internationale muziekgeschiedenis. Zo begonnen we met over internationale muziekgeschiedenis gesproken. Love is in the air. John Paul Young uit 1977. En ik wist het hoor. Er zit iets in de lucht, maar het blijkt liefde te zijn.

Voor de Swifties, hè? I knew you. Ja, ik wist het hoor. I knew you. En dat was de meest recente single van Taylor Swift. We gaan terug in de tijd naar de jaren 80. We komen terecht bij Viola Wills. En die ken je misschien nog vast wel. Dit was een van haar hitjes. If you could dream.

0: If You Could Read My Mind uit 1981, Viola Wills. We kennen hem van Gonna Get Along Without You Now. Ook zo'n grote, ja, het waren een beetje van die disco-hits. Eens kijken hoe het met weer is. Het weer voor vandaag, want in 2 uur kijken we even vooruit naar de komende dagen. Dus we beginnen met het weer van vandaag.
1: Radio Ridderkerk. Weerbericht.
0: Voor het weer kijk je uiteraard op rtvridderkerk.nl. Maar wil je een heel uitgebreid weerverhaal? Kijk dan ook eens op weerstationridderkerk.nl. Dat doen wij namelijk ook. En dan krijg je vandaag gelijk de bewolking de overhand te hebben. Vrij veel bewolking, maar tussendoor soms ook wel wat zonnige momenten. Het blijft wederom droog in Ridderkerk, in de hele regio overigens. En ook de wind die komt opnieuw uit een noordwestelijke richting. En zal meestentijds matig van kracht zijn. In de middag zou de zon zich iets meer kunnen laten zien. En zo kan de temperatuur in de middag zelfs oplopen naar een 20, 21 graden. Ridderkerk, minimum temperatuur 14 graden, max 21. Zonkans 60%, neerslagkans 5%. Weercijfer voor vandaag een 8. Straks in 2 uur van de Riddermatinee kijken we even vooruit naar het weer voor de komende dagen.
1: Radio Ridderkerk op maandag.

0: punto.
1: La Camisa Negra. Dat was toen een van Juanes. En die kwam uit 2006. Het is vandaag de internationale dag van de maan. Hadden we in de sandwich al loop naar de maan. En dit wordt de volle maan.

0: internationale dag van de maan, de volle maan, bezongen door Ale Mama. Maar vandaag is het geen volle maan. Het is wel tijd voor het lokale nieuws.
1: Dit is het lokale nieuws.
0: Er komt een presentatie over hypnose en ontspannen bij het Reijerheem op vrijdag 31 juli aanstaande om 10 uur. Wel even aanmelden bij de receptie. En de officiële start van de afsluiting van de Papendrechtse brug voor de renovatie van de klep en wat andere technische voorzieningen, die is van start gegaan en gaat zo'n 9 maanden duren. En zaterdag 1 augustus aanstaande is er een historische rondleiding door Bolnes Noord. De start is om 2 uur in de middag bij het wijkvoorzieningencentrum Noordstraat 2, 55A in Bolnes. Wil even aanmelden via de Oudheidkamer.
1: Radio Ridderkerk in de middag.

Ja, teddybeertje 1957. Het geluid van, kan niet anders, hè? Elvis Presley. En dit is Ilona.

The Best Day of My Life van Ilona, Engelse zangeres van alweer 10 jaar geleden deze plaat. Deze week weer tal van activiteiten. Het CR Zomeravondconcert is er weer natuurlijk. Het concert op vrijdag 24 juli aanstaande. 19:30. Dan is het Betty's Blue Hearts. En dan is het bluesmuziek waar je naar kunt gaan luisteren en gaan kijken. En de 24e ook is de Kids Night Zwemdisco. De Summer Party in de Fakkel. Ja, is wat vroeger dan anders volgens mij. 6:30 of zoiets begonnen. Moet je maar even kijken. In ieder geval is het Kids Night. En dat is altijd gezellig. En dit is Bino. En de titel is Mama Leone.

0: soort Bino Bino, waar blijft Vino, hè? Maar zoiets was het wel. Grote hit in 1979, een beetje een zomerhit ook. Maar ja, dat komt met de vakantiegangers mee terug. En dan is het ook ineens in Nederland een hit. Het was Bino en Mama Leone. Het is de hoogste tijd voor...
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
0: De Dubbelaar, dit keer van M.A. Anne Duffy, geboren op 23 juni 1984. Het is een Welsh singer-songwriter. En haar stem wordt nogal eens vergeleken met die van Dusty Springfield en Amy Winehouse. Na deelname in 2003 aan een talentenjacht, een beetje alternatief van Idols, zou ik maar zeggen, was ze een graag geziene artiest in de lokale jazz- en bluescafés. En een platencontract volgde en haar doorbraak was in november van dat jaar een feit, toen ze mocht optreden in de BBC 2 show Later van Jules Holland. In 2008 kwam haar eerste album uit, haar debuutalbum. Inmiddels heeft ze twee albums uitgebracht. Singles, een stuk of 7 in de tipperaden zijn er 2 blijven hangen. In de top 40 zijn er 4 terechtgekomen. En de grootste hit was Mercy uit 2008. Dat heb ik ooit een keer gezien in het North Sea Jazz Festival. Maar dat was niet heel groot, dat succes. Maar dat terzijde. De platen zijn wel een succes. Wij gaan draaien uit 2010 Warwick Avenue. En uit 2011 een plaat die niet zo bekend is geworden, maar wel in de tipperaad is blijven hangen. Keeping My Baby. Je gaat luisteren naar De Dubbelaar. En dat is er een dit keer met Duffy.
1: Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.

0: Duffy uit 2010, Warwick Avenue. En uit deze Keeping My Baby kwam uit 2011. Je hebt geluisterd naar...
1: De Dubbelaar.

Uit 2018 de Zigeuner Tango van Johnny Verwij, een Nederlander met deze tango. Nog tot en met vrijdag 24 juli is de Bouwstad in Slikkeveer aan de Rijenweg nummer 62. En donderdag 30 juli, het gaat zo snel allemaal, van 2 tot 4 uur is de wandeling door de Gorze onder leiding van een gids. Dat is altijd leuk natuurlijk. Aanmelden kan bij Facet Ridderkerk via info@facetridderkerk.nl of via de telefoon 080-432-350. Vorige week had ik het over de versie van Gigliola Cinquetti. Toen zei ik al, de Nederlandse versie was van Siska Peters.

0: Radio Ridderkerk.
1: Siska Peters en de Dans naar de Zon kwam uit 1975. Blijf deze zomer actief en doe mee met de sportieve wandelingen in het Oosterpark. Wordt georganiseerd door Facet Ridderkerk. En tijdens deze actieve ochtendwandelingen, dus je moet er wel even voor op, hè, loop je in een stevig tempo door het park. En onderweg doe je verschillende oefeningen die bijdragen aan de kracht, de balans, de lenigheid en stabiliteit. Dat is belangrijk, hè? En de oefeningen die worden rustig uitgelegd en begeleid, waardoor iedereen op zijn eigen tempo en eigen niveau kan meedoen. De wandelingen die vinden plaats op dinsdag 21, dat is morgen, en 28 juli, en op dinsdag 4 en 11 augustus. En het is van 10 tot 11 uur. En de start is aan de Oosterparkweg, nummertje 17A. Dus voor de echte liefhebbers.

Later natuurlijk een hele grote hit door Earth and Fire met Journey Kaagman. Het werd geschreven door George Kooijmans, die ze een beetje ontdekte ook. En in 2022 bracht hij het samen met Carillo uit op een album met dit soort klassiekers. En nummers die hij ook had geschreven, maar nooit uitgebracht waren. Prachtig om naar te luisteren. Mag ik je nog even wijzen op de uitagenda ridderkerk.nl. Als je ergens naartoe wilt in Ridderkerk, je kunt het altijd wel vinden daar. Het is de moeite waard om eens te kijken, want je komt altijd weer op ideeën van hey, daar kan ik ook wel eens heen. En het maakt het je veel gemakkelijker. Want alles staat op een rijtje per dag. We gaan naar 1998. Des Way. En de nummer 1 die heette Live.

1998 alweer. Desiree. En ze scoorde een hele grote hit mee met deze live. Eens even kijken. Het gaat weer hard. Hè. We gaan weer hard richting de klok van 2 uur. Dus ik heb alles geprobeerd om je wat te laten horen. En het goede doel is nog niet langs geweest. Daar komt verandering in. Want ik heb ze hier. Uit 1986. En dat is ook de titel. Alles.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.

0: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
1: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
2: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
1: Sorry?
2: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
3: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
4: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
7: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
8: Met Hans Magieto.

We zijn terechtgekomen in 2 uur van deze Ridder-matinee op maandag. We hebben natuurlijk lokaal nieuws, we hebben informatie en muziek uit ons collectief muziekgeheugen. We begonnen met KC en de Sunshine Band. Lekkere vakantiemuziek, hè? Kom maar naar mijn eiland toe. Uit 1979. En of het nou Texel is, Vlieland of noem maar op. Wij gaan nu naar Jamaica. Samen met Bobby Caldwell.

0: Mooi geproduceerd, zeggen ze dan. Hè? Lekker dik gemaakt. Oh. Bobby Caldwell op Jamaica. En hoe zou het weer daar zijn? Of zullen we gewoon het weer hier in Ridderkerk nemen? Vanuit de Maai.
1: Radio Ridderkerk. Weerbericht.
0: Vandaag maximaal graden 21. Zonkans 60%, neerslagkans 5%. Weercijfer voor vandaag een 8. Komende dagen zijn er opklaringen en blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. Overdag wordt het ongeveer 22 graden en 's nachts blijft de temperatuur rond de 14 graden. De wind die waait uit het noordwesten en is matig, windkracht 3. In het weekend neemt de kans op neerslag overigens wel toe. Ridderkerk, de overdagtemperaturen voor de komende dagen: dinsdag 22, woensdag 21, donderdag 20, vrijdag 22, zaterdag 25 en zondag 24 graden.
1: Radio Ridderkerk.

0: uit 2008. En het heette natuurlijk Realize. Tijd voor het lokale nieuws.
1: Radio Ridderkerk. Nieuws.
0: De Noordtunnel in de A15 is vanaf zaterdag 29 augustus 2026 om 9 uur tot zondag 30 augustus 2026 om 11 uur in beide richtingen afgesloten. En de afsluiting is nodig voor de voorbereidende werkzaamheden die gaan nodig zijn voor de grootschalige renovatie van de tunnel die gepland staat voor de zomers van 2027 en 2028. En Ton Schipper en Friends die zorgden voor een sfeervolle zomeravond afgelopen vrijdagavond met herkenbare klassiekers. En het zag er fantastisch uit. En het klonk weer als vanouds. Je kunt het allemaal lezen op www.rtwridderkerk.nl.
1: Radio Ridderkerk in de middag.

Try Again. Danny Vera en Marlon Pichel uit 2026. Nog eentje en dan is het weer tijd voor de dubbelaar.

0: Fit and the Tantrums, die waren het, uit Amerika, die het bezongen. Eens even kijken waar ik het nou weer even over ga hebben. Over onder andere 21 juli van 2 tot 4 uur... in de bibliotheek in het centrum, de theaterzaal, zou ik maar zeggen. Beleef een vrolijke filmmiddag met Ja, zuster, Nee, zuster. En duik in de komische chaos van zuster Clivia, de rol van Loes Luca in dit geval, en haar rusthuis, waar het alles behalve rustig is. Een middagje vol humor, herkenning en gezelligheid. Je gaat er gewoon naartoe op dinsdag 21 juli.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
0: De Dubbelaar, tweede uur, dan meestal een Nederlandse productie. En dit keer is het Jaap Siewerts van Rezema. Geboren in Terwolde op 28 oktober 1984. Nederlandse zanger die optreedt onder de naam onder andere Jaap Rezema, maar ook als Jake Rees. Jake Rees, dat is bedoeld voor de internationale markt. Hè. Met onder andere Hardwell en Van Buren heeft hij ook wel eens wat gemaakt. Ook is hij media-ondernemer. Hij doet van alles en nog wat, schrijft teksten. Tot 2011 was hij de frontman van de Hermes House Band. Met onder andere I Will Survive, het Feyenoordlied. De band van het Rotterdamse studentenkorps was dat. Hè. Dus hij heeft wel wat gedaan om daar te komen. Want dan moet je wel op het Erasmus onder andere zitten. In 2010 won hij de X-Factor en ging hij werken aan zijn solo-carrière. Hij heeft inmiddels twee albums uitgebracht. De singles zijn er een stuk of 23 in allerlei vormen. Hè. Als Jack Rees, als Rezema, met en zonder allerlei andere. In de tipperaden 12. In de top 40 zijn het er een stuk of 6 geworden. En zijn grootste hit was Nu Wij Niet Meer Praten. En dat was dan samen met Pommelien Thijs. Wij gaan draaien uit 2010. Een Jack Rees, maar dan wel Jaap Rezema, omdat hij wel met Engelstalige muziek begon. En dat was Don't Stop Believin'. En zijn meest recente single gaan we draaien 2026. Zij is voor mij. Je gaat luisteren naar Jaap Rezema.
1: Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.

0: Ja, Bresema. In 2010 won hij de X-Factor. Dat was het derde seizoen. En toen mocht hij een plaat uitbrengen. Dat was Don't Stop Believin'. Een cover van de Amerikaanse Journey. En dit is uit 2026. Zij is voor mij zijn meest recente plaat. Dus je hebt geluisterd naar Jaap Bresema.
1: De Dubbelaar.
0: In het kader van de Dag van de Maan.

Uit 1969, Marty, ken je hem nog? De trompetist en de maanserenade. 2K is alweer afgelopen, maar voor je het weet... dan is het voetbal ook weer aan de gang in de landelijke competities. We beginnen op 11, 12 en 15 augustus met het Ridderkerk voetbaltoernooi. Op dinsdag en woensdag start dat om 20 uur. En op zaterdag de eerste wedstrijd om 11:30 al. En daarna om 14:30 de finale van het Ridderkerk toernooi. Dus zet het alvast in je agenda.

Charlie, zo heet onze Leenhond. Komt uit 1973, ja, de plaat in ieder geval, hè, niet de hond. Santa Barbara, de muziek bij Radio Ridderkerk is zo gevarieerd. Dat hoor je zelden meer op andere zenders, kan ik je melden. Vandaag een belangrijke mijlpaal te melden in de combinatie ridderkerk.nl. De mijlpaal voor het project Blaak, dat bereikte voor de bouwvak al een behoorlijke mijlpaal. Eind juni en begin juli zijn de in de grond gevormde boorpalen aangebracht. En dankzij deze speciale manier van funderen konden deze werkzaamheden zonder uitzonderlijke trillingen worden uitgevoerd. Kijk, dat zijn mooie dingen, dat is innovatie. En terug in de tijd in de combinatie met de Stichting Oud Ridderkerk. Deel 2 van Feesten in Ridderkerk. En dan gaan ze flink terug in de tijd naar Feesten in Rijsoord.

1976. Robin Sarstedt met My Resistance is Low. En hij is weer de broer van Pieter Sarstedt. Die ken je weer van... Ja, weet je het nog? Where do you go to, my lovely? Goed, dan nog even het gemeentejournaal erbij gepakt. De gemeentekrant De Blauwkaai. www.ridderkerk.nl, daar vind je het tabblad actueel. Dan heb je bijvoorbeeld kunnen lezen afgelopen week in de gedrukte versie. Een scootmobiel geeft mensen weer vrijheid, dat is belangrijk, hè? En zomerfestijn vol activiteiten voor oudere inwoners. En dat is in juli en augustus. Kijk even voor het programma op de site van Facet Ridderkerk. En de APV is vernieuwd. En wat er veranderd is? Nou, de APV staat natuurlijk voor de Algemene Plaatselijke Verordening. Vroeger zeiden ze nog wel eens de Algemene Politieverordening, maar het is de Plaatselijke Verordening. En in de APV staan lokale regels van de gemeente. En denk aan regels voor openbare orde, veiligheid, verkeer en evenementen. En politie en BOA's die letten op dat deze regels uit de APV worden nageleefd. Drie belangrijke wijzigingen op een rij. Nou, voer geen dieren in de openbare ruimte. De eendengans, al dat soort dingen. Hè. Laat winkelwagentjes niet achter. Dus hou ze waar ze moeten staan. En nieuwe voorwaarden voor nul evenementen. Dat zijn de kleine evenementen in Ridderkerk. Dat je dat vast weet. Nou, ga nu even lekker zitten. En pak je schommelstoel erbij.

Met eerbied voor zijn grijze haren. Nee, die had hij helemaal niet. Hè. Gert Timmerman, 1965. Later werd het samen Gert en Hermien Timmerman. Toen maakten ze wat keuzes die wat anders uitvielen dan misschien muzikaal gezien. Maar hij was trouwens wel een hele goede muzikant. Dan hebben we het over Gert Timmerman.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn in meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hoflied en Leidschendam 6 kilometer file en daar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je drijf.

0: Blanken. Suiker?
1: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
0: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
1: Jawel, met
2: de... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
6: Ga voor meer informatie.

Verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. De transportbranche denkt aan juridische stappen tegen het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug, zegt de Belangenvereniging. Sinds zaterdag mogen vrachtwagens de brug in de A27 niet meer gebruiken omdat die is verzwakt. Dat verbod vinden ze logisch, maar ze vragen zich af of de overheid wel genoeg heeft gedaan om problemen te voorkomen. Vrachtwagens die toch over de brug gaan, kunnen een boete van €500 krijgen, heeft RTL uitgezocht. In Schiedam is in een bosgebied langs de keteltunnel een winkelwagentje gebruikt als vuurkorf. Een voorbijganger zag iets van vuur en belde de brandweer. Die had het vuur snel uit. De brand was bewust aangestoken, want er lagen houtblokken in het winkelwagentje. En de grond waarop het gebeurde was kurkdroog, zegt de brandweer. Dus het had veel erger kunnen uitpakken. Waarschijnlijk hebben jongeren het gedaan uit verveling. Die zijn niet meer gezien. In de A20 is de Giessebrug nu ook richting Gouda versmalt, van 3 naar 2 rijstroken. Eerder werd dat ook al gedaan richting Hoek van Holland. De maatregel is nodig om het verkeer meer over het midden van de brug te laten rijden. Bij controles bleek pas geleden dat de randen van de brug te verzwakt zijn. Daardoor is het niet meer veilig om zwaar verkeer over de buitenkant te laten rijden. Het kan wel 2 jaar duren voor de brug genoeg is verstevigd. En oliebedrijven houden de benzineprijzen bewust hoog om zelf zoveel mogelijk winst te maken, heeft Waakond ACM uitgezocht. Op een liter benzine pakken ze een kwartje, voor diesel ligt dat bedrag nog een stuk hoger. Dat was bijna een half euro, maar is nu teruggezakt naar 37 cent per liter. Daardoor bleef de winst hoog en nam die zelfs toe, blijkt uit onderzoek. En dat terwijl de gewone mens daar direct door werd geraakt. Het weer. Vanavond laat de zon zich nog even zien en het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden aan zee en 10 graden in het oosten van de regio. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Zoetewoudendorp duurde 10 minuten langer over. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en knooppunt Ketelplein 10 minuten op onthoud. Dan naar de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en Bodegraven staat 8 kilometer file en daar doe je er 10 minuten langer over. En tot slot de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 106.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meern en Woerden 5 minuten vertraging. Dan naar de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging. En tot slot op de A20 de andere kant op, richting Hoek van Holland, voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Deze maandag overheerst de bewolking in de ochtend. Af en toe kan de zon zich wel even laten zien, maar meestentijds is het bewolkt. In de middaguren worden de opklaringen breder en krijgt de zon meer ruimte en wisselen zon en bewolking elkaar af. Het blijft opnieuw droog. Bij een zwakke en vanmiddag meest matige wind uit het noordwesten wordt het vanmiddag 20 of 21 graden. Vanavond zijn de flinke zonnige perioden, komende nacht is het dan vrij helder en bij een in kracht iets afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar ongeveer 12 graden.

0: Elke werkdag rond etenstijd.
1: De Sandwich Express.
0: Een licht verteerbaar programma met lokaal nieuws, de agenda, informatie en lekkere

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaithal met het nieuws van Radio Rijnmond. De transportbranche denkt aan juridische stappen tegen het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug, zegt de Belangenvereniging. Sinds zaterdag mogen vrachtwagens de brug in de A27 niet meer gebruiken omdat die is verzwakt. Dat verbod vinden ze logisch, maar ze vragen zich af of de overheid wel genoeg heeft gedaan om problemen te voorkomen. Vrachtwagens die toch over de brug gaan, kunnen een boete van €500 krijgen, heeft RTL uitgezocht. In Schiedam is in een bosgebied langs de keteltunnel een winkelwagentje gebruikt als vuurkorf. Een voorbijganger zag iets van vuur en belde de brandweer. Die had het vuur snel uit. De brand was bewust aangestoken, want er lagen houtblokken in het winkelwagentje. En de grond waarop het gebeurde was kurkdroog, zegt de brandweer. Dus het had veel erger kunnen uitpakken. Waarschijnlijk hebben jongeren het gedaan uit verveling. Die zijn niet meer gezien. In de A20 is de Giessebrug nu ook richting Gouda versmald, van 3 naar 2 rijstroken. Eerder werd dat ook al gedaan richting Hoek van Holland. De maatregel is nodig om het verkeer meer over het midden van de brug te laten rijden. Bij controles bleek pas geleden dat de randen van de brug te verzwakt zijn. Daardoor is het niet meer veilig om zwaar verkeer over de buitenkant te laten rijden. Het kan wel 2 jaar duren voor de brug genoeg is verstevigd. En oliebedrijven houden de benzineprijzen bewust hoog om zelf zoveel mogelijk winst te maken, heeft Waakond ACM uitgezocht. Op een liter benzine pakken ze een kwartje, voor diesel ligt dat bedrag nog een stuk hoger. Dat was bijna een halve euro, maar is nu teruggezakt naar 37 cent per liter. Daardoor bleef de winst hoog en nam die zelfs toe, blijkt uit onderzoek. En dat terwijl de gewone mens daar direct door werd geraakt. Het weer. Vanavond laat de zon zich nog even zien en het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden aan zee en 10 graden in het oosten van de regio. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoflied en knooppunt Ketelplein 16 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het westen van het land vertraging op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden 19 kilometer file en daar doe je er 20 minuten langer over. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor afrit Dordrecht Centrum een kwartier op onthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. De andere kant op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten vertraging. En tot slot de N207 Hillegom richting Bergambacht voor Alfa aan de Rijn Centrum 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de beneden rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

0: dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De Sandwich Express met...

alweer. Dit is het lekkere tussendoortje van in de middag en we noemen het de Sandwich Express. Het is een licht verteerbaar programma met informatie en lekkere muziek. Zoals The Cool and the Gang en The Celebration. En dat is me een Band of Gold, jongens. Oh. En toevallig heb ik hier de Band of Gold. En dat is er weer een van...

0: The Band of Gold, 1970 alweer. En het was het geluid van Frida Payne. Het is 20 juli 2026. De zon ging op om 5 uur 38. Gaat onder om 21 uur 48. We zijn alweer een beetje aan het aftellen. 16 uur en 10 minuten kun je hem tegenkomen op deze roze maandag. En het is de internationale dag van het schaken. Het is de internationale dag van de maan. Daar komen we straks nog wel even op terug. Want dat lijkt me wel wat.
1: De Sandwich Express.
0: Is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag
1: Aad Hogendijk.
0: En op vrijdag met
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.
0: Dit is Suits.

Een spaatje goud, jongens. Ik heb ook wel eens gehoord, bronwater met een hoptablet. Dat zou ook nog natuurlijk kunnen, hè. Maar dit was het spaatje goud van de groep, die heet Suits.

De weken zie je druk zijn, want we gaan er weer met vele miljoenen naartoe, geloof ik. Naar die airports, niet alleen die ene, maar nog meer airports in de buurt. Zo werkt dat dan allemaal lekker op vakantie allemaal. Eens kijken hoe het met de jarige is. Heb je wat te vieren vandaag? Van harte gefeliciteerd. En maak er een hele gezellige dag van. Het moet allemaal kunnen. En zo hoort het ook. Er zijn altijd bekende jarig. Olsje Goelsen, de Nederlandse programmamaakster, modeontwerpster. Ze is onderneemster. Olsje is geboren op 20 juli 1980 en wordt inmiddels 46 jaar. Ook jarig is Carlos Santana, Mexicaanse gitarist. Die kent hem, hè? Fantastisch. Carlos is geboren op 20 juli 1947, wordt inmiddels 79 jaar. En ook jarig is Hanneke Groenteman, Nederlandse journaliste, radio- en televisiepresentator. Ik weet niet of je dan kan zeggen voormalig, want ze duikt nog wel eens op hier en daar. Hanneke is geboren op 20 juli 1939 en zij wordt 87 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.

0: Más caliente in magnetron.
1: Dat was de titel van de plaats van Ellen ten Damme van alweer een tijdje terug. Ik heb een paar wistudatjes nog. 20 juli 2002 wordt Pim Fortuyn herbegraven. En dat gebeurt in het Italiaanse Provenzano, waar hij ook een huis bezat. En op 20 juli 1980, na 5 keer tweede te zijn geworden, wint Joop Zoetemelk als tweede Nederlandse wielrenner in de geschiedenis de Ronde van Frankrijk. En Jan Janssen was de allereerste. En 20 juli 2009, precies 40 jaar na de eerste mens op de maan, lanceerde Google een maanversie van Google Earth, waarmee internetgebruikers het maanlandschap kunnen bekijken. Ja, en dat allemaal op de Internationale Dag van de Maan. Hoe verzinnen ze het allemaal?

1998, Bewitched, zag hoe heette ze. En het heette natuurlijk C'est la vie. Het is de hoogste tijd voor onze rubriek Ik hou van Hollands. Dit keer gaan we naar de jaren 60. Dat doen we altijd op de maandag. Het is vandaag de internationale maandag. Maandag, ja, het is maandag, dat klopt. En dan zeggen ze wel eens, hoe kom je daar? Nou heb ik iemand gevonden die zegt, je kan het gewoon lopen.

0: lopen naar de maan. Nou, ik ken niet natuurlijk, hè, maar het gebeurt gewoon wel dat ze het zeggen. Loop naar de maan is natuurlijk Rob de Nijs samen met The Lords. En het kwam allemaal uit 1964. Het is tijd voor het weer. Weerstation Ridderkerk hebben we er even bij gehaald. En dan krijg je te horen het weer van vandaag. En het weer voor de komende dagen.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Vandaag lijkt de bewolking de overhand te hebben. Vrij veel bewolking dus, maar tussendoor soms ook wel wat zonnige momenten. Het blijft wederom droog in onze regio. En ook de wind die komt opnieuw uit een noordwestelijke richting. En zal meest matig van kracht zijn. In de middag zou de zon zich iets meer kunnen laten zien. En zo kan de temperatuur in de middag opnieuw oplopen naar zo'n 20, 21 graden. Minimum temperatuur 14 graden, max 21 graden, zonkans 60%, neerslagkans 5% en het weercijfer voor vandaag een 8. Komende dagen zijn er opklaringen en blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. Overdag wordt het ongeveer 22 graden en 's nachts blijft de temperatuur rond de 14 graden. De wind die waait uit het noordwesten is matig, windkracht 3. In het weekend neemt de kans op neerslag overigens wel een beetje toe. De temperaturen voor overdag de komende dagen: dinsdag 22, woensdag 21, donderdag 20, vrijdag 22, zaterdag 25 en zondag 24 graden.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

1966 natuurlijk, het geluid van The Beach Boys. En wat voor geluid. Nog even het weekend napraten. Hoe was jouw weekend? Hoe was de zondag bijvoorbeeld?

0: Komt uit 1972. Daniel Boone is de zanger. En het heette natuurlijk The Beautiful Sunday. En je hoort het allemaal bij Radio Ridderkerk.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Veel belangstelling tijdens het open huis van zorgvilla Tante Toos in Ridderkerk. En volgens mij is dat in de voormalige bibliotheeklocatie boven de HEMA. En geen ontheffing voor consumentenvuurwerk in Ridderkerk tijdens de jaarwisseling. En Ton Schippers en Friends die zorgen voor een sfeervolle zomeravond vol herkenbare klassiekers. Niet alleen te lezen via uw website, maar ook via de RTV Ridderkerk app kun je hem volgen. Alles wat er gebeurt op rtvridderkerk.nl.
1: De Sandwich Express met muziek en luchtige informatie.

President. Dat zou ik niet zeggen, Mr. President. Het was een netje een tijdje geleden alweer. Dinsdag 21 juli staat er in onze agenda. Van 2 tot 4 uur is er in de Biep in het centrum, de bibliotheek, in de grote filmzaal, in de zaal, de film Ja, zuster, nee, zuster, met Loes Luca in de rol van zuster Clivia. En donderdag 23 juli om 19:30 tot 21:30 is er weer de Ridderkerk op wielen Skate Night. Die start aan het Dillenburgplein. En de vrijdag, en dan hebben we het alweer over de 24e. 24 juli is het Betty Blue Hearts met blues tijdens de Ser Zomeravondshow. En dan vraag ik nog even, heeft iemand Annie gezien? Anne, waar is Annie nou gebleven? Die zou nog wat doen. De tossie vasthouden. Dit is Miggy. En Annie, hou mijn tossie even vast.

Ja, ongelooflijk. Hij was nog hit ook in, wat zal het zijn, 1982 of zoiets zal het zijn geweest. Mary en die reuzeke niet ons. En hou jij dan even mijn tossie vast. Dat is het makkelijkste wat er is natuurlijk. Wat heb ik nog voor je? Oh, deze. Baila Tico Tico van Manfred.

0: dat we naar het top 40 deel gaan. Vrijdag 24 juli vanaf 6:30 tot 8:30. In de Fakkel is er weer een Kids Night met zwemdisco onder het thema Swimmer Party. Dat is mooi. Zaterdag 25 juli van 10 tot 4 uur is er een vlooien- en kledingmarkt op het parkeerterrein op de Kastanjelaan nummer 50. En donderdag 30 juli van 2 tot 4 uur is er een wandeling door de Gorze. En Facet organiseert een exclusieve wandeling onder begeleiding van een deskundige gids die uitgebreid vertelt over de rijke flora en fauna van het hele gebied. Je moet je wel even aanmelden bij Facet Ridderkerk via info@facetridderkerk.nl of even bellen met 0180 432 350. Nog tot en met 14 augustus zijn er de Summer Events. Ja, voor de jongeren van Ridderkerk. Dat is tot en met vrijdag 15 augustus allemaal dat loopt. Allerlei locaties, allerlei tijden. Je moet maar eens kijken naar het aanbod van de sportieve, recreatieve en culturele activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren in Ridderkerk. En dan hebben we nog tot en met 6 augustus. Iedere donderdag van 10:30 tot 12 uur is er aangehaakt. Ja, dat kan ook nog. Dat is hartstikke makkelijk. En zaterdag 1 augustus is er weer een geschiedeniswandeling door Ridderkerk. Onder leiding van Aart van Dracht. En ook daar moet je aanmelden. En dat moet via de Oudheidkamer. Via info@oudridderkerk.nl. En dan dinsdag 11 augustus is het toernooi weer van het voetballen. Het Ridderkerk toernooi. Dinsdag 11, woensdag 12 en zaterdag 15 augustus. En dan nog even afgelopen week in de combinatie. De politie-eenheid Rotterdam sluit de helft van de cellencomplexen in Rotterdam en omgeving. 6-3 complexen in verband met de lage bezetting. Oeh, ja. En gouden ondernemerspenning voor de combinatie. Nou, van harte Willem met deze gouden onderscheiding namens Ridderkerk. Voor het vele mooie werk wat jullie altijd doen voor Ridderkerk. De combinatie. En heb je nog wat voor de combinatie? Persberichten, foto's of iets dergelijks? Wel even teksten erbij natuurlijk, hè, dat is altijd handig. Die stuur je naar de redactie combinatie@barlokalemedia.nl. Ik heb de blauwkei nog. Heb je hem gemist de afgelopen week? Dan heb je de begraafplaatsen. Die worden gemeentelijke monumenten. En geloven vanuit hoop, vertrouwen en liefde. Een verhaal over de hervormde gemeente Ridderkerk aan de Rijksstraatweg in Rijsoord. En een scootmobiel geeft mensen weer vrijheid. Dat lees je allemaal in de gemeentekrant De Blauwkei van afgelopen week. Ser, zomeravondconcert 24 juli met Betty Blue. Hè. Vergeet het niet, Blue Heart met lekkere blues. En dan is het de hoogste tijd voor wat wij noemen het Top 40 Trio.
1: Top 40 Trio.
0: Op de maandag 1966 dit jaar. Week 30 op 3. Frank Sinatra met Strangers in the Night. Ging van 4 naar 3 in de achtste week van 16 weken. Op 2 de Beatles met Paperback Writer. Stond al op 2 in de vijfde week van 9 weken. En nog steeds op nummer 1. De Kings met Sunny Afternoon. Stond op 1 op de vierde week alweer. Is dat van 12 weken. Dan de nieuwkomers zijn er maar een paar op 39. Toon Hermans met Marie. 1 week genoteerd en op 37 Syndicate of Sound met Little Girl. En die zouden er 8 weken in staan. Op 36 Dave D, Dozy, Bikke, Bikke, Titch met Hideaway. 5 weken genoteerd en de hoogste nieuwkomer is op nummer 18 Karin Kent. En die gaat de hele nacht met je dansen. En zij vraagt, dans je de hele nacht met mij? En dat doet ze 7 weken lang.
1: Top 40 Trio.
2: Nummer 37.

0: of sound. And the little girl.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 36. ...1966.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jon van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de Gouden Bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het westen van het land rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid heb je 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Harmelen 5 minuten op onthoud. Dan naar de A16 Rotterdam richting Breda. Door een kapotte auto bij Rotterdam Prins Alexander is de linkerrijstrook dicht. Hierdoor heb je 5 minuten vertraging. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Delfshaven 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot slot de N207 Hillegom richting Bergambacht. Voor Alphen aan de Rijn Centrum heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen

0: Eenzaamheid Ridderkerk, opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voordat het kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen. Dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen. Maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat op gegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Goedemorgen.
2: Prettig weekend.
3: Prettig weekend.
4: Prettig weekend.
5: Prettig weekend.
1: Goedemorgen.
3: Prettig weekend.
6: Prettig weekend.
3: Prettig weekend.
6: Actuele informatie, reportages, rubrieken en nieuws in en rond Ridderkerk.

Goedemorgen allemaal en van harte welkom aan de luisteraars in Ridderkerk, Zwijndrecht, Heerzam, Hendrik Ierwalmocht en waar ook ter wereld die via de ether of via digitale wegen naar dit gezamenlijke programma van Radio Ridderkerk en Atos RTV luisteren. Prettig weekend, duurt vandaag natuurlijk weer tot 12 uur en daarna doen we nog een uurtje Politiek Café. We praten straks tussen 12 en 1 met de nieuwe coalitie, de wethouders, de nieuwe wethouders. Of misschien wel de bestaande wethouders. U zult het straks wel horen. En met iedereen die ermee te maken heeft gehad. Om te kijken van hoe is die coalitievorming nou tot stand gekomen. Doen we straks tussen 12 en 1. Op de website en de app van RTV Ridderkerk kun je de meest actuele informatie over de gemeente vinden. En ook de site van Atos RTV wordt voortdurend bijgewerkt met relevante informatie over het verzorgingsgebied. Aldaar. Techniek van dit programma is in vertrouwde handen van Nico Bravenboer, jawel. En de muziek wordt zoals altijd verzorgd door Kees Kles Junior. Mijn naam is Erik Harreman en ik neem u tot 12 uur mee in Prettig Weekend.

0: Het wekelijkse weerbericht van Radio Ridderkerk met Walter van Luik.
1: Walter, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Erik.
1: Goedemorgen. En wat een verandering hebben we achter de rug deze week. Toch?
2: Klopt.
1: Het begon hartstikke, weer zomers en nog meer zomers, zeg maar. Hè? Dat we eigenlijk een beetje gewend waren, is dat het goede woord?
2: Ja, toch wel hoge temperatuur aan het begin van de week. Rond de 30 graden ook nog en iets daarboven. Het verschil was natuurlijk met een aantal weken terug dat de lucht een stuk droger was. Dus het was wel een stuk aangenamer. En er stond ook een doorstaand noordoostenwindje continu. Waardoor het best wel, ondanks de hoge temperaturen, best wel aangenaam aanvoelde.
1: Ja, dat mag je zeggen. Ja, nou, over de neerslag kunnen we het kort zijn, dat is nul.
2: Ja.
1: Dus daar hebben we het straks nog wel een keertje over. Maar in ieder geval afgelopen week was dat niet. En vandaag, wat wordt vandaag?
2: Ja, vandaag hebben we te maken met veel bewolking. Heeft te maken met een koufront wat overtrekt. En dat koufront, daar zit vooral bewolking bij, maar heel weinig neerslag. Er kan een heel klein beetje lichte regen vallen af en toe. Met name in het noorden van het land, vanmiddag misschien ook elders. Ik sluit een enkel spatje niet uit, maar het worden geen grote hoeveelheden regen of wat dan ook. Het is vooral echt bewolking die overtrekt met daarachter een wat koelere luchtsoort. Nou, dat merken we eigenlijk. Gisteren merkten we al een beetje dat het wat koeler werd. Maar vandaag gaan er nog een paar graadjes van af. Ik denk dat we vandaag hooguit op een graad of 21 uitkomen. Dat is prima uithouden. En met een noordwestelijk windje, windkracht 3, die gaat wel iets aantrekken in de loop van de dag naar windkracht 3 tot 4. Ja, dat heeft eigenlijk allemaal te maken grootschalig met een hoger drukgebied wat min of meer stil ligt ten zuiden van IJsland op de oceaan. Dat blokkeert het patroon een beetje. En een lager drukgebied op dit moment boven Zuid-Scandinavië.
1: Ja.
2: En daar staat dus die noordwestelijke stroming tussenin met aanvoer van koelere lucht.
1: Ja, precies. Ja, prima te doen, hè. Is dat een beetje een verademing voor alles en iedereen?
2: Ik denk het wel, ja.
1: Ja. Ja,
2: je kunt weer eens normaal wat doen buiten en binnen zonder dat je het meteen enorm warm hebt, hè?
1: Je kan je tuin sproeien. Gaan we het gelijk maar even over hebben. Het water, het is weinig.
2: Het is heel weinig. Ja, het is in een groot deel van Europa heel weinig. Ik zag vanmorgen nog beelden vanuit Frankrijk. Het stroomgebied van de Loire, waar die helemaal droog stond. Maar ook in ons land natuurlijk heel lage waterstanden. Met ook maatregelen voor de scheepvaart nu. En met name op de zandgronden merk je dat nog wat meer dan hier op de klei. Ja, want als je hier iets dieper graaft, dan is de bodem nog vrij vochtig. Zag ik ook vorige week wel. Maar ja, het is natuurlijk wel zeker die toplaag, die is behoorlijk droog.
1: Ja, en dat merk je. Je kan het zien, hè. Er zijn bomen die een blad alweer aan het verliezen zijn.
2: Ja.
1: Of nog niet eens hebben. De bomen die wat later zijn. Die hebben dat. Ja, gaat het veranderen?
2: Nou, voorlopig niet echt. Ja, er zit misschien in de komende week één dag met neerslag aan te komen. Maar ja, dat is de spreekwoordelijke druppel op een gloeiende plaat.
1: Ja.
2: In ieder geval voorlopig even geen neerslag van betekenis.
1: Mm-hmm.
2: En we blijven eigenlijk de komende dagen, zeker tot en met dinsdag, te maken houden met dit geblokkeerde patroon. Met die noordwestelijke stroming, temperaturen overdag dan een graad of 22. Dan zien we morgen wel wat meer zonneschijn. Het is vandaag echt wel bewolkt, maar morgen dan zou het toch een vrij zonnige dag moeten worden. En die wind nog steeds uit de noordwestelijke richting. Ja, en begin volgende week houden we dan eigenlijk vast. Dat weertype met toch wel regelmatig zon. Het zal best vriendelijk ogen, denk ik zo. Maar wel die noordwestelijke wind die blijft doorwaaien. En daardoor niet hogere temperaturen dan 1, 22 graden overdag.
1: Ja.
2: En dan 's nachts een graad of 13, 14.
1: Ja.
2: En dan midden van de week dan zien we een storing naderbij komen op woensdag. En daar zit dus wel buiige neerslag op. De hoeveelheden, daar is nog wat onduidelijkheid over. Op dit moment wordt er gedacht aan 3 tot 8 mm neerslag. Nou, dat is prima voor de natuur even, maar het is eigenlijk veel te weinig voor wat de natuur nodig heeft. Maar dat is dus op de woensdag. En de dagen daarna dan, ja, wordt het toch weer droog.
1: Ja, en dan het gras zal er niet veel groener van worden.
2: Ik denk het ook niet.
1: Nee, dat is nou eenmaal. Ja, dat is in een heel groot gedeelte van Europa is dat zo.
2: Ja, eigenlijk houdt dat hoge drukgebied al die storingen die normaal vanaf de oceaan komen tegen. En daardoor is het een heel groot deel van Europa droog. We hebben van de week wel wat zware onweersbuien gezien in Frankrijk met name. Dat is op dit weekend eigenlijk nog steeds het geval in delen van Duitsland. Vooral ook het Alpengebied, oostelijke delen van Frankrijk en Noord-Italië. Waar je dus wel de ontwikkeling ziet van zware onweersbuien. Maar ook daar wordt het volgende week weer droger. En dan vooral Zuid-Scandinavië, door dat lage drukgebied dat daar ligt. Daar regent het nu ook dit weekend even flink door.
1: Ja, nou ja, die mensen kunnen dat wel hebben, denk ik. Hè?
2: Ja, die zijn het ook wel wat gewend,
1: ja,
2: denk ik.
1: Ja, nou, ja, dat niet alleen, maar die hebben met hetzelfde te maken als wij. Het is gewoon kurkdroog.
2: Ja, ook daar is de afgelopen week gewoon droog geweest. En ook volgende week zal het daar waarschijnlijk weer wat droger gaan worden. Maar
1: Ja, je zei het al, de rest van Europa heeft er ook enorm veel last van. Gelukkig hebben wij niet zoveel last van die hele hoge temperaturen.
2: Nee, dat valt wel mee. Nou moet ik eerlijk zeggen dat de echte excessen overal wel meevallen in Europa op dit moment. Dat hebben we toch een paar weken terug wel gezien. Maar het is eigenlijk toch wel de redelijk normale temperatuur ook in het zuiden van Europa op dit moment. Het is daar natuurlijk warm, maar dat is gebruikelijk voor deze tijd van het jaar.
1: Ja.
2: Maar geen temperatuurrecords of zo deze week.
1: Nee, alleen wel bosbranden.
2: Bosbranden wel. Ja, het hangt natuurlijk ook samen met die droogte. Ja. Dat gaat hand in hand. Ja.
1: Ja. Als je dan een advies van onze kant is, als je wil gaan barbecuen en je zit lekker buiten, kijk even waar je je kooltjes laat.
2: Lijkt me wel verstandig.
1: Ja, want anders dan gaat het gewoon. Nou ja, je leest al de berichtjes van het gaat gewoon mis.
2: Ja, het hoeft maar een heel klein vonkje te zijn. En
1: opgepast dus met hetgene wat je aan het doen.
2: Houd er een emmertje water bij of zo voor de zekerheid.
1: Dat is vroeger bij de kerstboom. Zo'n emmer met water of een emmer met zand. Dat is.
2: Hoe vroeger je het aanpakt, hoe beter.
1: Hoe makkelijker het uiteindelijk is. Hè? Nee, je moet gewoon goed zorgen. Hè? Ja, voor de dieren is het natuurlijk precies hetzelfde. Behalve wat in de vrije natuur rondloopt. Ja, honden, katten, alles wat buiten rondloopt. Ja, je ziet ze snakken naar een beetje een aangenamere temperatuur.
2: Klopt. Ja. Maar goed, dat zit wel goed hier de komende week.
1: Ja, dat komt eraan. En dan verder, want de vakantie is begonnen.
2: Ja, nou we zien eigenlijk dat het hoge drukgebied aan het eind van de week, dus vanaf vrijdag zo'n beetje dan langzaam in beweging komt, gaat wat naar het zuiden zakken. We krijgen nog steeds te maken met een noordwestelijke stroming, maar de temperatuur, doordat het hoge drukgebied iets zakt, komt de luchtstroming, die komt weer iets. De aanvoer die komt weer vanuit iets warmere richting. Mm-hmm. Waardoor de temperatuur een paar graadjes omhoog gaat richting het volgend weekend. Maar ook de wisselvalligheid, dan gaat dat wel toenemen. Ja. Met name de kans op een paar buien in het volgend weekend en daarna.
1: Okay.
2: Dat is zoals het er nu naar uitziet.
1: Oh, okay. Dus de mensen op de camping staan, die hoeven nog geen gultjes te graven. Maar...
2: Nee, dat niet. Nee, nog niet direct. Maar het is zo. Bedoeld, dat is nog weer een week vooruit. Hè, dus dan moeten we eventjes aankijken
1: dat hoe is,
2: dat in de loop van de week ontwikkeld.
1: Ja, precies. Dat is veel, veel te ver weg. Dus voorlopig het weekend ziet er aardig uit. Temperaturen zijn. Is dat normale temperatuur? Voor
2: ja, dat zit redelijk rond het langjarig gemiddelde. Ja, iets eronder misschien af en toe. Maar rond die 22, dat is... Dat
1: ja,
2: is...
1: maar we hebben ook al een paar weken veel te hoog gehad. Dus...
2: Daarom de zomer tot nu toe verloopt veel te warm.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dus wordt het een record zomer?
2: Nou, tot op heden is de zomertemperatuur nog nooit zo hoog geweest. Vanaf het begin van de zomer, hè, dus vanaf 1 juni, zoals we dat meten bij de meteorologie. Tot nu is de zomertemperatuur gemiddeld het hoogste ooit gemeten.
1: Ja.
2: Maar de zomer is nog niet voorbij.
1: Nee.
2: Dus stel dat augustus aan een wat koeler vaatje gaat tappen, dan moeten we nog zien waar het uiteindelijk eindigt. Maar sowieso een top 10 of een top 5 notering, die lijkt me toch best wel waarschijnlijk.
1: Zou er zomaar in kunnen zitten. Walter, dankjewel dat je er was.
2: Graag gedaan.
1: Heel veel plezier. En tot de volgende.
2: Fijn weekend.

0: Hoi, ik mag weer meedoen aan de verkiezing kunstenaar van het jaar 2027. Staat er in het berichtje wat we kregen van Mark. Is er in. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je mag weer meedoen. Dat betekent dat je al eerder meegedaan hebt.
1: Ja. Ja, ik heb al een paar keer eerder mee mogen doen. Sinds 2022 mag ik meedoen.
0: Ja, ja. Ja, hoe kom je? Want het is een landelijke verkiezing.
1: Het is een landelijke verkiezing, ja. Het is een verkiezing die ieder jaar weer plaatsvindt. Dus ieder jaar is er weer een nieuwe kunstenaar van het jaar. En daar moet je voor genomineerd worden. Je moet voorgedragen worden door een aantal kunstkenners, museumdirecteuren, kunstrecensenten, docenten aan kunstacademies. Die moeten jou voordragen en dan mag je meedoen aan de verkiezing.
0: Ja, ja, want het is, ja, voor de mensen die jouw werk niet kennen, kun je dat een beetje omschrijven?
1: Oeh ja, dat is altijd lastig. Ik ben fotograaf.
0: Dat weet ik daar graag.
1: Ik ben fotograaf. En wat ik in mijn kunstfotografie doe, is dat ik gelaagde foto's maak. En dat moet je je voorstellen dat je een foto af zou kunnen drukken op een glasplaat, bij wijze van spreken. En dan kun je door die glasplaat heen kijken. En als je dan een aantal van die foto's op glas achter elkaar zet, dan zie je ze eigenlijk allemaal tegelijk. En als je er vervolgens dan weer stukjes gaat wegpoetsen van die verschillende foto's, dan gaat het dus. Ja, dan krijg je een wisselwerking tussen verschillende foto's. En dat is wat ik met mijn foto's doe.
0: Ja, ja, en dan dat is aangemerkt als zijnde van dat is kunst. Die gaan we eens kijken of die mee kunnen laten doen met de kunstenaar van het jaar.
1: Blijkbaar vinden die mensen in die gewichtige commissie dat mijn werk goed genoeg is om genomineerd te worden. Ja. En dat vind ik een hele eer.
0: Snap ik.
1: Want er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel kunstenaars in Nederland. En dat je genomineerd wordt, betekent althans voor hun dat je tot de top 100 behoort.
0: Ja.
1: En uit die 100 of 90 zijn het er dit jaar, wordt dan uiteindelijk één kunstenaar van het jaar gekozen.
0: Ja, precies. Ja, en dat gaat alle kanten op, hè? Want het is niet alleen fotografie. Maar
1: nee, het is misschien ook wel een beetje appels met peren vergelijken. Want daar zit abstract schilderwerk, figuratief schilderwerk, fotografie, beeldhouwen, keramiek, hyperrealistisch werk. Van alles en nog wat zit ertussen.
0: Ja.
1: Dus het is maar goed dat je het ook maar één jaar bent, kunstenaar van het jaar. Want het jaar erop is er weer iemand anders aan de beurt.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat werk, dat is natuurlijk. Ja, het is apart. Er is een website omheen gebouwd. Kunstenaar van het jaar.nl. Moet je maar eens kijken. Dan zie je de grote diversiteit aan werk. Wat er is toch onmogelijk om daar iets uit te kiezen wat dan op nummer 1 zou moeten komen te staan.
1: Nee, dat is ook zo. Daarom zei ik al. Het is een beetje appels met peren vergelijken. En het feit dat je genomineerd bent. Wat je dan ook maakt. Hè? Maar het feit dat je bij die eerste 90 van Nederland mag horen. Dat vind ik al heel eervol. En daarna volgt er een publieksronde. Dan kan het publiek stemmen. Ja, en dat kan natuurlijk ook alle kanten opgaan. Hoe groter je netwerk, hoe meer stemmen je krijgt.
0: Ja.
1: Maar het feit dat je genomineerd bent, vind ik voor mezelf heel, heel eervol.
0: Ja, snap ik. Ja. Ja. En dan dat allemaal netjes gewoon uit ons eigen dorpje.
1: Ja, dat wel.
0: Ja, ja. Ja, ik zou zeggen dat je zou verwachten, zitten mensen uit een grote stad of uit een kunstenaarskolonie.
1: Nee, kunstenaars zitten overal. Ja. En ook in Ridderkerk zitten hele goeie.
0: Veel ook.
1: Ja.
0: Best wel, moet je
1: maar eens naar de kunstroute Ridderkerk. Wat je daar allemaal tegenkomt. Dat is, er zit fantastisch werk tussen.
0: Ja, precies. En dat gaat ook echt alle kanten op.
1: En ook dat gaat alle kanten op. Ja.
0: Dus mooi is het woord niet. Dat kan je aanspreken.
1: Ik zeg altijd, ik vind niet alles mooi. Maar ik ben inmiddels 62. Ik heb 14 jaar geleden de Koninklijke Kunstacademie in Den Haag gedaan. En inmiddels kun je dan wel kwaliteit herkennen.
0: Ja.
1: En dan hoef je het niet mooi te vinden. Maar je ziet wel dat iets kwaliteit heeft.
0: Ja, en het moet je ook aanspreken.
1: En het moet je raken. Ja, ja,
0: precies. Dat is de kunst.
1: Ja, dat is de kunst.
0: Dat is de kunst van de kunst. Die verkiezing, je zei het al, er is een professionele ronde.
1: Ja.
0: Die is gebeurd.
1: Er zijn die is 90, nu achter de rug.
0: Er zijn er 90 mensen uitgekozen. 90 werken of 90 kunstenaars?
1: 90 kunstenaars.
0: Ja.
1: Ja, die met hun werk op de website staan. En nou ja, daar kan nu het publiek uitkiezen.
0: Ja, precies. Ja. En daarvoor, daarvoor zijn we hier aangeschoven.
1: Ja, precies.
0: Ja, want dat is, ja, beste mensen, luisteraars. Mark heeft uw stem nodig.
1: Ja, zo is, ja, nee, dat klopt.
0: Ja, zo simpel is het ook wel weer. Want hoe mooi zou het zijn als we de kunstenaar van het jaar van Nederland uit onze eigen omgeving zouden kunnen krijgen.
1: Ja, het zou leuk zijn, toch?
0: Ik denk het wel.
1: Ja.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Wat moeten mensen doen om voor jou te kunnen stemmen?
1: Ja, het makkelijkste uitleggen is denk ik naar de website gaan van kunstenaarvanhetjaar.nl. Kunstenaar van het jaar aan elkaar geschreven. En dan wijst het zich vanzelf. Dan kom je vanzelf in de verkiezingspagina terecht. En zoek mijn naam op en stem op mij.
0: Ja, ja, precies. Mark,
1: zo simpel is het.
0: Mark Izarin.
1: Ja.
0: Is het. Mark Izarin.
1: Izarin. Ja,
0: ja, precies. Ja, ja, er zullen niet heel veel bijna naamgenoten bij zijn.
1: Nee, nee, sowieso zijn er weinig Izarinnen in Nederland, op de wereld. Het is een naam die uit Oostenrijk komt. De Isar en de Ien, twee rivieren.
0: Mm-hmm.
1: En als je een Izarin tegenkomt, dan is het de familie van me.
0: Ja, ja, ja. Zo simpel is het.
1: Zo simpel is
0: het. Ja, maar het zijn niet allemaal kunstenaars.
1: Het zijn zeker niet allemaal kunstenaars.
0: Nee. Dus zoek het eventjes op, want het is gewoon hartstikke leuk. Bovendien, het doorbladeren van die site met al die werken is al leuk.
1: Is al heel leuk, ja.
0: En dan zie je, ja, wat is nou kunst? Ja.
1: Ja, dat is een lastige vraag. Wat is kunst? Misschien moet het iets zijn wat je raakt. Dat zeiden we net al. En dan een goede omschrijving, een eenduidige omschrijving van wat is kunst, is moeilijk te geven natuurlijk.
0: Ja, nee, dat precies. Dus ja, dat werkt natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Eigenlijk is alles wat je creëert.
1: Creëert, ja. Creatief maakt, ja.
0: Dan, dat is al kunst.
1: Ja. Ja.
0: Dus als je twee lucifershoutjes aan elkaar zou plakken en je hebt er een gedachte bij gehad om het zo te maken.
1: En je hebt er een goed verhaal bij.
0: Dan ben je allemaal net. Ja, dat klinkt een beetje negatief. Maar soms, sommige mensen kijken daarnaar.
1: Sommige kunstenaars doen het ook zo. Ja.
0: Ja. Ja. En dan denk je bij jezelf van ja, wat is dit nu?
1: Mm-hmm.
0: Maar het verhaal erachter is wel leuk.
1: Is soms heel belangrijk.
0: Ja, nou is het belangrijkste, denk ik. Want anders dan schiet dat niet op. Nou, kunstenaarvanhetjaar.nl, dan moet je terecht.
1: Precies.
0: Even op zoek naar Mark Izarin. En dan kun je daar gewoon klikken. En dat is,
1: ja, klik op mijn naam en dan kom je vanzelf in een formuliertje terecht. En
0: dan moet je daar van alles invullen?
1: Nee, je hoeft niet van alles in te vullen. Je mag nog een tweede kunstenaar invullen. En dan krijg je een mailtje thuis. En die moet je even bevestigen.
0: Ja,
1: en dan is de stem uitgebracht.
0: Dan is het dat gebeuren. Ja. Ja. En dan gaan we kijken. Wanneer is de uitslag?
1: Ergens in november, meen ik.
0: Ja.
1: Dus we hebben nog even de tijd.
0: Ja. En dan en degene die zich kunstenaar van het jaar mag noemen, die is het hele jaar.
1: Die is in 2027 het hele jaar kunstenaar van het jaar.
0: Ja, ja.
1: Met de alle nodige aandacht die daar aan besteed wordt.
0: Ja.
1: En
0: komt er dan ook nog in een groot museum een tentoonstelling?
1: Die kans is er dat er exposities uit volgen. En er wordt sowieso een boek gemaakt, kunstenaar van het jaar. En daar staan sowieso heel veel kunstenaars in, maar ook de kunstenaar van het jaar. Ja. Krijgt daar een grote rubriek in.
0: Ja. Nou, we duimen met je mee.
1: Graag.
0: Ja,
1: fijn. Ja. Dankjewel.
0: Kunstenaarvanhetjaar.nl. Even op zoek naar Mark Izarin. En daar even gewoon je stem uitbrengen.
1: Graag.
0: Zo simpel is het. Mark, dankjewel. Succes.
1: Dankjewel.

0: Je luistert naar Prettig Weekend op Radio Ridderkerk en Atos Radio.
1: Hoe leuk is het als je een radiocollega mag interviewen in dit geval in onze studio. Arie Slob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Want je werkt bij Klokradio.
2: Ja, ik ben voorzitter van Klokradio en heb daar één keer in de twee weken een programma op maandagavond, 1-op-1 met. Ik doe een aantal meditaties op woensdagmorgen, woensdagavond. En wanneer onze kerk aan de beurt is, heb ik op zondag een taak voor de Klokradio.
1: Ja,
2: als onderdeel van Klokradio.
1: Ja, want Klokradio is voornamelijk religieus gezien?
2: Nee. Kerkklok is een onderdeel van Klokradio en heeft op woensdag en zondag de uitzending.
1: Ja, ja.
2: Ja, de andere dagen is ook Klokradio.
1: Ja, oké. Ja, het is zomaar even om wat interessant. Kijk even in de keuken.
2: Pas bij onze streek.
1: Ja, dat zeker. Ja, wij doen het ook.
2: Ja, dus, heel mooi.
1: Dus, en daar is helemaal niks mee.
2: En die willen we graag behouden als we straks streekomroep zijn.
1: Ja, daar zitten we niet voor, maar ik snap het wel.
2: Ik denk, ik even van de gelegenheid gebruik maken.
1: Ja, dat mag. Ja, natuurlijk. Dat mag. Waar gaan we het over hebben? Het participatiekoor, daar staat hier, is een koor voor mensen met dementie en mantelzorgers in de Drechtsteden en in de Alblasserwaard.
2: Klopt niet helemaal.
1: Nee.
2: Het is een koor van mensen met dementie met mantelzangers.
1: Mantelzangers. Oh, dat staat hier ook. Ja.
2: Dat moet je ook lezen, Erik.
1: Ja, sorry.
2: Ja. Excuse. Nee, weet niet hoor.
1: Excuse.
2: Maar het zijn mantelzangers.
1: Zullen we opnieuw beginnen?
2: Nee, we gaan gewoon door. Het zijn mantelzangers, omdat de mensen met dementie, die worden gekoppeld aan iemand die hen begeleidt bij het zingen.
1: Ja.
2: Dus die noemen we geen mantelzorgers, maar mantelzangers.
1: Ja, dat, op de
2: dus we hebben vorm. Zeg maar zoveel mantelzangers als er mensen met dementie meezingen.
1: Ja.
2: En dat verschilt per optreden. En daarnaast hebben we altijd mensen van bestaande koren die meezingen ter versterking van het geheel. Dus dat zijn er gewoon de koorleden en de mensen met dementie en de mantelzangers.
1: Ja, en mensen met dementie, is dat anders om daar een koor mee
2: dat
1: samen te stellen?
2: Dat is echt heel anders. Mensen met dementie kunnen toch reageren op een manier als je het niet direct zou verwachten. En het is altijd moeilijk of moeilijk is misschien een groot woord, maar je moet altijd even opstarten. We gaan er wel van uit dat het mensen zijn met beginnende dementie, anders dan lukt het eenvoudigweg niet meer. Dus zijn ook meestal geen mensen die opgenomen zijn in een verpleeghuis of daar wonen of wat dan ook. Meestal mensen die thuis wonen. En het zijn meestal mensen die mee gezongen hebben in een koor voorheen. Dus nog geen dementie hadden.
1: Ja, dat helpt.
2: En dat scheelt ontzettend veel, want de stukken die gezongen worden bij ons, dat kunnen klassieke stukken zijn. Kunnen ook wel stukken zijn van Bridge over Troubled Water, ik noem maar even iets. Of Mag ik bij jou? Dat zijn ook van die prachtige nummers die ze kunnen zingen. Maar we zingen het ook wel klassiek. En als je dat niet gewend bent, is dat gewoon lastig.
1: Dat is sowieso al lastig.
2: Dat is sowieso al lastig. Maar wij merken als mensen mee gaan doen met ons en ze worden geholpen door de mantelzangers, ja, dat het fantastisch gaat. En zij krijgen zelf ook een opleving in de zin van, ik heb dat vroeger gedaan. En vroeger lukte dat en het lukt nog.
1: Mm-hmm.
2: En dat is een geweldige opsteker voor mensen met dementie als ze ontdekken wat ze nog kunnen.
1: Ja, is dat een raadzame therapie voor mensen die last beginnen te krijgen?
2: Ja. Wij zeggen altijd, zingen is het beste medicijn voor mensen met dementie zonder bijwerkingen.
1: Mm-hmm.
2: Het werkt geweldig. En we weten dat zeg maar, de zenuwcellen waar de muziek in zit, als ik het eenvoudig mag zeggen, die worden als een van de laatste aangetast door dementie. Dus muziek blijft heel lang hangen.
1: Mm-hmm.
2: Als een van de laatste. En vandaar dat mensen met dementie ook heel vaak kunnen zingen. Datgene wat ze vroeger ook gezongen hebben.
1: Ja.
2: We gaan beslist niet naar meezingnummers. Dat willen we echt niet. Dat zou wel kunnen. En zal het misschien ook meer mensen hebben die meezingen. Gaan we niet doen. We houden het op een bepaald niveau. En we zeggen dus, het is een voordeel als je meegezongen hebt, maar doordat het met het koor gebeurt, zingen mensen wel vrij makkelijk mee.
1: Ja, dat is het mooie van een koor.
2: Ja.
1: Is,
2: je neemt elkaar als het ware mee.
1: Ja.
2: En zeker mensen met dementie.
1: Ja, waar is het idee vandaan gekomen om zo?
2: Dat is een landelijk initiatief. En dat was een geweldig initiatief. We werden gesubsidieerd. En 2 jaar geleden, wel 3 jaar geleden inmiddels denk ik weer, toen zijn er opeens 12 koren in 1 jaar tijd opgericht.
1: Mm-hmm.
2: 12 koren, waaronder wij in de Drechtsteden en Alblasserwaard. Toen bestonden er al wel wat koren. Maar tot ons groot leedvermaak, tot ons grote verdriet, is die organisatie, die stichting die daarvoor was opgericht, is failliet gegaan. Ja. Het ging niet. Mm-hmm. En toen heeft een aantal koren heeft gezegd, en wij gaan wel door, waaronder wij. Ja. Hebben gezegd, we laten het er niet bij zitten. En dat maakt het niet altijd eenvoudiger, omdat voorheen kreeg je landelijk de muziek. En nu is onze dirigent Martin Klop, die zoekt zelf nu de muziek erbij, kopieert dat, stencelt dat, van alles doet hij ermee. Dus je hebt wel wat meer de vrije hand nu, maar dat maakt het voor hem wel wat lastiger. Maar we hebben gezegd, we gaan door. En we willen niet afhankelijk zijn van een landelijke organisatie. Er is nog wel heel lang contact geweest met andere koren in Nederland. Dat contact is inmiddels ook verbroken. We zijn nu gewoon zelfstandig en we zingen er lustig op los.
1: Ja, je zei van, het is een mengsel tussen klassieke stukken.
2: Ja.
1: En wat minder klassieke
2: ja,
1: stukken?
2: Ja, noem het zo.
1: Dat is. En wat voor klassieke stukken moet ik dan
2: denken? Nou, dat zal ik je vertellen. We gaan de Messiah gaan we zingen. 27 november in de Bethelkerk in Zwijndrecht. Dus dat is toch een vrij klassiek stuk van Bach. Niet de hele Messiah uiteraard, maar wel stukken eruit. De meest bekende stukken gaan we daar zingen. En daar gaan we voor repeteren in Waardhoven in Sliedrecht. Dat doen we vanaf september tot en met november. Want het vraagt best veel studie. Mm-hmm. De mensen zingen thuis ook wel. Maar toch ook als we als koor bij elkaar zijn, vraagt dat veel studie. En je kan niet al te lang repeteren met de mensen. Dus we stemmen dat af op de mogelijkheden van de mensen met dementie. En dan kom je op ongeveer anderhalf uur kom je dan uit. Je ziet ook gebeuren dat de mantelzangers, die krijgen toch een bepaalde band met de mensen met wie ze zingen. Ik wil overigens zeggen dat het ook wel soms kinderen zijn die dat doen. Hoeft niet altijd een ander te zijn, maar het kunnen ook kinderen zijn. Maar meestal zijn er toch wel derden. En die halen de mensen ook op voor de repetitie, brengen ze weer thuis. En straks ook voor de uitvoering in november in Zwijndrecht, zie je dat ook gebeuren. Dus er ontstaan gewoon vriendschappen door de mantelzangers met de mensen met dementie.
1: Ja.
2: En wij gaan dat doen 27 november en dat doen we heel bewust in Zwijndrecht. Omdat wij van de Verkerk Sponsorloop in Zwijndrecht dit jaar een bedrag hebben ontvangen van €23.100. We hebben een aantal projecten daarvoor op het oog gehad die nu worden aangeschaft. Die worden gesubsidieerd. En één daarvan is het mogelijk maken van een optreden van het participatiekoor met een aantal mensen die beroepsmuzici zijn.
1: Ja.
2: Dus we krijgen een aantal mensen, door onze dirigent begeleid sowieso, maar we krijgen toch een aantal mensen erbij om het niveau toch ook nog wat op te krikken. Mm-hmm. En we kunnen dat nu betalen dankzij de sponsorloop van Verkerk.
1: Ja, ja. Mooi is dat.
2: Heel mooi.
1: Ja, zo help je elkaar.
2: Ja,
1: dat is het idee. Is het lastig om mensen te enthousiasmeren om mee te gaan doen?
2: Nou, dat valt niet mee. Als je kijkt naar wat wij dan zeggen, het aantal potentiële mensen wat mee zou kunnen doen, is dat vele malen groter dan het aantal mensen wat het nog toe meezingt. Al zeggen we altijd wel, het zit niet vast op het aantal, het zit vast op de mensen die meedoen en of er nou veel of weinig zijn. Voor ons maakt het niet uit, wij gaan gewoon door. Maar we hebben een PR-actie losgelaten op het participatiekoor dit voorjaar. En inmiddels zijn er nog wel weer heel wat mensen bijgekomen met dementie. Alleen, ja, iemand met dementie, het zal de ene dag wel lukken en de andere dag zal het niet lukken. Of de ene week wel en de andere week niet. En ja, wij zien toch ook wel verloop van mensen die met ons meegezongen hebben. En daarna gaan wonen in een verpleeghuis.
1: Ja.
2: Dat komt natuurlijk ook voor.
1: Ja.
2: Kijk, we proberen uiteraard met de mensen met wie we beginnen in september met repeteren, om die vast te houden tot november. Maar het kan ook te zwaar zijn voor mensen. Als mensen er onrustig van worden, gespannen onder worden, ja, dan is het beter om het niet te doen. Maar wij stimuleren wel, door heel rustig te blijven, dat mensen blijven doen tot aan het optreden in november dit jaar.
1: Mm-hmm.
2: We hebben een eerste optreden gehad in april 2024 in Grote Kerk in Sliedrecht. Dat was helemaal geweldig. Ook een aantal beroepsmuzici overigens. En we hebben opgetreden met het koor in de dienst. Die is georganiseerd op Wereld Alzheimerdag vorig jaar in Giesenburg.
1: Mm-hmm.
2: En dat was een groot succes. Dat was echt een groot succes. Kijk, Wereld Alzheimerdag. Het is jammer dat het nodig is, maar het is op zich wel een mooie dag om dit te vieren, zou ik bijna zeggen. Dat zo'n koor bestaat. En dat hebben we die dag gedaan. Heel veel mensen in de kerk. En ik mocht zelf daarvoor gaan en het was gewoon geweldig.
1: Ja.
2: Eén grote happening.
1: Ja, zijn het dan het publiek wat er dan naar jullie komt kijken? Is dat?
2: Dat is familie. Dat zijn mantelzorgers. Dat zijn mensen die het gezien hebben en gewoon eens een keer willen kijken, wat is het? Er zijn mensen die erbij komen die zeggen van, zou het iets voor mij zijn? Zou het iets voor mijn vrouw of voor mijn man zijn? Het kan allemaal gebeuren. Gewoon gemeenteleden uit de kerk waar we waren in Giezenburg. Van alles was daar.
1: Ja.
2: Maar echt, echt heel mooi.
1: Mooie sfeer.
2: Ja, een geweldige sfeer.
1: Dat is het allerbelangrijkste, ja, denk ik. Toch?
2: En niet dat we hebben gezegd, we doen dit jaar weer. Dat doen we niet, maar over een aantal jaren zie ik het zeker nog een keer gebeuren.
1: Ja, dat lijkt me een fantastisch idee.
2: Ja. Gaan we doen?
1: Is het koor groot genoeg?
2: Kijk, het kan altijd groter. En zeker waar het gaat om het aantal mensen met dementie, kunnen er meer bij. Dus we doen altijd een oproep voor mensen met dementie. Lijkt het u wat? Kom ook eens een keer kijken naar repetitie. Mm-hmm. Kom gewoon een keer kijken. In september starten we. Als je informatie wil hebben, dan kan het misschien straks genoemd worden. Ja, doe het een keer. En ontdek hoe waardevol muziek is.
1: Ja, dat is, het lijkt me een mooie oproep, denk ik, om daarmee te beginnen. Praten we later in het jaar nog wel een keer. Hoe het lukt en
2: dat
1: hoe de voortgang
2: zijn,
1: is.
2: Dat
1: is, dat is geen enkel probleem. Maar ja, waar kunnen mensen zich aanmelden?
2: Nou, onze dirigent is met vakantie gegaan vandaag. Vandaar dat ik hier ben. Een geweldige man. Kijk, we zeggen altijd iedereen is vervangbaar. Maar deze man is bijna niet vervangbaar. Dus doe het bij mij op telefoonnummer 0651 17 31 81.
1: Wat maar duidelijk is.
2: Dat bedoel ik.
1: Arie, dankjewel dat je er was.
2: Heerlijk, dankjewel voor deze gelegenheid.
1: Veel succes.
2: Dankjewel.
1: En een fijn weekend.
2: Ook zo.

0: prettig weekend.
1: Prettig weekend.
0: Actuele informatie, reportages, rubrieken en nieuws in en rond Ridderkerk.
2: Het is zomer en dus is het fantastisch mooi weer. Nou ja, dat is niet dus. Dat is nu toevallig is dat zo. En dus we gaan eens even kijken bij de buitenactiviteiten. De sport is eruit, maar we gaan toch sporten op zaterdag 18 juli. Dat is vandaag. Organiseert Blue Marlin de eerste editie van de Open Water Swim Meet in het Waaltje in Heemsterdam. En dat kan niet anders. Wij sturen Aad Hogendijk die kat op. En dan gaan we eens kijken. Aad, tot hoever sta je te water?
3: Nou, ik sta tot mijn middel in het water eigenlijk. Maar ja, dat hoort er dan bij. En niet spetteren. Nou, dat is dan weer vals. Terwijl je naast in het buurtzwembad wordt getrokken aan de baantjes, zoals dat heet, zijn we dat hier op het groot aan doen, op het Waaltje, Linda Goderie. Jij hebt me verleden week verteld van we weten dat het eigenlijk de Waal weet, hè?
4: Ja, absoluut. Maar alle zwemmers noemen het al zo lang liefkozend het Waaltje. Dus dan blijven we ook gewoon zo noemen.
3: Mooi. Blue Marlins, wie zijn jullie? Waar kom je vandaan?
4: Ja, wij zijn een eredivisie zwemclub en wij trainen in zwembaden in Rotterdam en Den Haag. En de open watergroep die traint in de zomermaanden hier in het Waaltje in Heemsterdam.
3: Want je bent je dus al wel bekend, maar niet gehuisvest, zeg maar.
4: Nee.
3: Geen interesse, je ziet een prachtig gebouw achter je.
4: Ja, maar dan mis ik nog wel een binnenzwembad hier. Want je hebt hiernaast alleen het Waal- en Weidebad.
3: Ja.
4: En dat is een buitenzwembad en dat is, dat is de hele winter dicht.
3: Ja.
4: En we zijn natuurlijk een eredivisieclub, dus wij willen ook bij voorkeur in 50 meter baden trainen. Dus dan is de keuze niet reuze.
3: Nee, duidelijk. We hebben hier het Waaltje.
4: Ja.
3: Zoals je dat heel mooi zegt. Op dit moment zijn de wedstrijden aan de gang. Het vrije zwemmen gaan we het straks even over hebben. Hoe zien die wedstrijden eruit hier?
4: Ja, nou de Open Water Swim Meet is dus om 9:30 gestart. Er zijn iets van 20 verschillende programma's. En dat varieert van een 3500 meter voor senioren tot een 250 meter voor kinderen van 10 jaar.
3: Dat is het.
4: Nou, het zijn 20 verschillende nummers.
3: Oh, ik wou wel zeggen.
4: Er, is ook een kilometer, er is ook een 1500 meter, er is een 200 schoolslag en een 200 vrij. Dus veel keuze.
3: Duidelijk. Heel veel manieren om te zwemmen, dat vragen we even aan een echte zwemmer. Ik kom zo bij jou terug. Pieter, je komt van een ontzettend end weg uit...
5: Hulst, uit Zuid-Vlaanderen.
3: Ben je niet een beetje gewiebeld om heel dat end hierheen te komen om een paar baantjes te zwemmen dan?
5: Nee, ja, het is altijd wel gezellig. Iedereen kent iedereen uiteindelijk. Dus ja, je praat met iedereen wel wat. En dan het is toch een dagje weg eigenlijk.
3: Ja. Is dit nou echt een ons kent ons clubje, deze zwemclub?
5: Ja, de ene keer wel, de andere keer wat minder. Nu ben ik toevallig de enige van mijn club. Maar ja, soms zijn er meerdere. En met de andere clubs kun je altijd wel praten.
3: Jij bent zelf uit Hulst/Koewacht. Dat ligt vlakbij Hulst voor de mensen die het niet kennen. Dus een heel andere club dan je. Maar jullie komen elkaar onderling vaak tegen bij wedstrijden.
5: Binnenbad niet zozeer. Maar vooral met open water kom je elkaar tegen. Wij zijn vooral een open waterclub.
3: Hoe gaat het nou met dat open water zwemmen? Ik bedoel, ja, je zwemt in het water. Lekker duidelijk. Het is mooi weer. Dus dat snapt iedereen. Er komt wat meer bij kijken. Want ik hoor jou net ook al van in februari zwemmen we jou al buiten.
5: Ja, in maart zwemmen we meestal om wat aan de kou te wennen. Want vroeger was wel 16 graden. 15 mag eigenlijk niet, maar dan zwoemde het naar 16. En dan, de kou die kan toch snel je botten trekken. Dus dan probeer je al wat te wennen aan het water, aan de kou. Om toch je afstand goed te kunnen zwemmen.
3: En dat doe je dan een aantal maanden, dan is het warm zat. Nou, net als verleden week was het weer kokend heet weer. Dat is ook niks om te zwemmen.
5: Nee, ja, iedereen heeft een eigen lekker zwemtemperatuur. Voor mij is dat 18 graden, maar voor anderen kan dat 22, 23 graden zijn. Iedereen zwemt lekkerder op een andere manier. Ik vind golven en regen het fijnst. En de ander vindt vlak water en de zon het leukst, ja.
3: Dus had het nou vandaag ontzettend hard geregend, net nog niet erg genoeg om het niet meer door te laten gaan, dan was je blij geweest.
5: Ja, zeker. Meestal zwem ik dan het snelst van alles.
3: Ben jij een beetje een goede zwemmer? Want je zegt wel, ik zwem het snelst van alles. Maar ben je een goede zwemmer?
5: Ja, om dat over jezelf te zeggen is altijd een klein dingetje.
3: Doe het anders. Sta je vaak op het podium?
5: Ook dat verschilt. Het ligt er echt aan wie er meedoet en wat de omstandigheden zijn. Want de ene keer ja, hier heb je dat niet, maar gisteren heb ik een zeezwemtocht gedaan. Lig je meer in de vaargul, zwem je sneller. Dus het ligt ook echt aan wat voor route pak je. Dus het is, de ene keer kan ik op het podium staan en de andere keer kan weer iemand anders erop staan.
3: Waar let je op als je hier aankomt? Ik bedoel, je ziet het strandje hier bij Heerjansdam, je ziet het water. Ik denk, nou, het ziet er gezellig uit. En ga je dan kijken of je een stroming is of hoe het water golft?
5: De ene keer wel, de andere keer niet. Ik heb hier al heel vaak gezwommen, dus de baan die ken ik meestal wel al. Ik weet wel dat hier meestal ondiep is en vrij veel planten. Dus je komt voor de start, dan loop je altijd wel even naar het water toe om te kijken hoe zit het nu precies. En ik had nu ook wel al door dat de wind redelijk deze kant op stond. Dus dat je eigenlijk als je heen zwemt moet proberen bij de kant te liggen. En als je terugkomt wat meer in het midden, dat je toch wel wat meer stroming mee kan pakken.
3: Ja, ik heb ook gehoord dat je als wedstrijdzwemmer geen hulpmiddelen mag hebben. Zelfs geen sporthorloge om. Waarom is dat allemaal zo moeilijk?
5: Ja, voor wat ik zelf weet, slash denk, is... je weet dan toch wel wat voor tijd je kan gaan zwemmen. En mijn horloges is het sowieso al, je kan iemand ermee verwonden. Dus dat is ook al een dingetje dat je denkt van, doe het niet. Maar ja, je mag eigenlijk niet weten wat voor tijd je zwemt. Want anders heb je de jury ook niet nodig. En ja, die zijn er toch wel om te kijken of alles netjes gaat, of alles goed gaat. En de tijden kloppen.
3: Ja, maar dat is toch juist het effect van een wedstrijd. Je moet toch kunnen zien van, ik moet net iets meer aanzetten of het gaat lekker nu.
5: Ja, dat voel je vanzelf. Ik heb na 2 kilometer schoolslag gezwommen. De eerste 500 meter sprint je weg. En daarna denk je van, had ik toch niet moeten doen. Of ik kan nog harder, dus ik zwem, ik trek hem nog wel door. Als je dat horloge hebt en je hebt jezelf ingesteld, ik moet dit hebben. Dan kan je ook niet lekker gaan zwemmen, want je blijft op je horloge kijken. Je blijft met je tijd bezig van, goh, ik haal het niet. Dus ik denk dat dat ook wel een ding is.
3: Jij moet straks nog een keertje zwemmen. Wat ga je straks voor afstand doen?
5: Dat is 1 kilometer schoolslag wat ik nog ga zwemmen en 1 kilometer vrije slag. Dus dat is de borstcrawl eigenlijk. En wat ik dan ga doen is, ik ga erin met de rest en ik zie wel waar ik ga liggen. En als ik bij iemand erachter kan liggen, dat we samen met z'n tweeën, drieën, vieren, tienen naar de finish kunnen, dan is alleen maar mooi meegenomen.
3: Vanmiddag is het ook nog voor de zeg maar amateurs. Ga je daar ook nog bij?
5: Nee, ik moet toch best wel een eindje rijden. Dus wanneer ik klaar ben en ik heb mijn prijs, als ik al prijs heb, dan pakken wij rustig onze spulletjes in. En dan vertrekken we op het gemakje terug naar het mooie Zeeuws-Vlaanderen.
3: Nou, doe ze de groet in Hulst van me. Een mooi stadje en ik ga je nog spreken. Dankjewel voor je tijd.
5: Ja, geen dank. Alsjeblieft.
3: Ik praat nog even met Linda verder. Linda, we hebben nu de wedstrijden. Die zijn aan de gang, die gaan nog een poosje door. Er is vanmiddag ook nog een stukje voor zeg maar, de amateurs zoals ik.
4: Dat klopt. Wij hebben gezien de afgelopen jaren dat het open waterzwemmen een enorme vlucht heeft genomen. En daarom hebben we er eigenlijk een apart programma aan vastgeplakt. Speciaal voor alle recreatieve zwemmers. En dat varieert van 250 meter tot zelfs een 5 kilometer. Waar we ook ruim 70 inschrijvingen voor hebben gekregen. Dus het is blijkbaar wel iets wat recreatieve zwemmers leuk vinden. Om dan niet alleen maar zelf te zwemmen, maar ook een keertje aan zo'n evenement mee te doen. Waar het gewoon goed georganiseerd is. Reddingsbrigade op het water. Hè, dus de veiligheid die is goed geregeld. Dus leuk. Dus we verwelkomen einde van de middag een hele grote groep recreanten.
3: En die recreanten, moeten die nog aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat ze mee mogen zwemmen? Of kan gewoon iedereen gewoon zich opgeven, inschrijven en meedoen?
4: Je moet wel minimaal een B-diploma hebben, hè, of dat niveau zwemmen. Kinderen onder de 12 jaar die moeten een volwassen begeleider meenemen. Je mag het grote verschil met de wedstrijd is dat je bij de recreatieve tochten mag je dus wel je horloge omhouden. Moet je wel met een zwemboei zwemmen, de langere afstanden. En als je wil mag je ook een wetsuit aan, maar dat is niet verplicht, want het is 24 graden en het is eigenlijk lekkerder zonder wetsuit.
3: Het water is heerlijk en de hitte buiten die is voorbij. Wat dat betreft heb je de mooiste zaterdag van het hele jaar.
4: Ja, vorige week was ik op een andere openwaterwedstrijd. Daar was het 30 graden. Je bent toch de hele dag buiten. Dat is echt wel warm.
3: Stel nou hè, dat mensen nu thuis luisteren die denken van, ik ga naar Heerjansdam, ik wil meezwemmen. Kan het nog voor vanmiddag opgeven en meedoen?
4: Dat kan zeker. Je kunt je nog tot 3 uur kun je inschrijven bij de infobalie. Dus wees welkom als je denkt, ik ga nog een stukje zwemmen vanmiddag voor een mooie medaille. Dan kan dat.
3: Net zo tussen het spoor en Heerjansdam in aan de Molenlaan bij de ijsbaan. Daar bevinden jullie je en daar kunnen de mensen heen. Ook om te kijken, denk ik trouwens.
4: Zeker. We zijn ook hartstikke welkom om te kijken.
3: Het is de eerste keer dat jullie deze, zoals ze mooi wordt genoemd, swim meet houden. Voelt het nu al aan van volgend jaar gaan we hem weer doen?
4: Absoluut. Ja, we vinden het nu al een succes. Moet je kijken hoeveel zwemmers. Het hele of het halve grasveld staat vol met tenten, zwemmers en bezoekers, zwemfans. Iedereen is goed humeur. Die is blij dat deze wedstrijd weer terug is. Hè? Want vorig jaar was deze wedstrijd er niet. En daarvoor werd het door een andere organisatie georganiseerd. Wij hebben dit nu overgenomen. Ja, en iedereen is zo blij dat deze wedstrijd hier weer terug is.
3: Dus jullie zeggen wel, het is de eerste. Maar eigenlijk geen verder waar ze ooit eens gestopt zijn.
4: Ja, alleen met een andere naam en een andere organisatie.
3: Gaaf is dat. Nou, mooi dat allemaal kan. Zelf ga je nog zwemmen vandaag, want je bent zwemster.
4: Ik ga twee van mijn kinderen begeleiden. En dat zijn niet mijn kinderen, maar ik noem het mijn kinderen. Maar het zijn kinderen waar ik training aan geef. En die doen dit voor het eerst. Daar ga ik mee het water in.
3: Hartstikke mooi. Doe je best en maak ons trots. En tot volgend jaar.
4: Tot volgend jaar. Leuk dat je er was, Aad.
2: Dat was Aad Hogendijk die daar aan het zwemmen is in de Waal. Zoals we hem dan maar even netjes zouden moeten noemen. Dat brengt ons meteen aan het einde van het eerste uur van het programma Prettig Weekend. Strakjes na het nieuws, de koekjes, de boodschappen en zo. Van 11 uur zijn we graag bij u terug voor uur nummer 2 van Prettig Weekend. MUZIEK

0: Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljard euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten, waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Dit is Prettig Weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.

0: Beste luisteraars, welkom terug in uur nummer 2 van het programma Prettig Weekend. We draaien vandaag dit programma tot 12 uur. Dan doen we nog een uurtje Politiek Café, namelijk we hebben een nieuwe coalitie in Ridderkerk. Dat is voor iedereen natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar hoe komt zo'n coalitie nou tot stand? We gaan straks praten, doen we vanuit de kantine, met de mensen die het de coalitie hebben samengesteld en de nieuwe wethouders. Dus die komen straks. Dat is allemaal pas na 12 uur. Welkom terug in uur nummer 2 en meteen een hartstikke leuk onderwerp. Want we hebben in de studio Jules van den Berg van der Zanden. Toch? Goedemorgen, Jules.
1: Ja.
0: Ja, goedemorgen. Vind je het leuk dat je er bent?
1: Ja,
0: natuurlijk. Maar dat is niet zomaar dat je er bent. We hebben niet zomaar gevraagd van wil je komen, ja of nee. Nee, want jij bewijst dat je nooit te jong bent om je dromen na te jagen. En heeft zijn allereerste eigen boek uitgebracht.
1: Ja.
0: Ja, dat klopt. Hè? Hoe heet het boek?
1: Het mysterie van de grot.
0: Het mysterie van de grot. Maar hoe kom je... Je kan het aan mij laten zien, maar het is radio. Hè? Dus mensen zien dat natuurlijk niet. Maar dat doen we straks wel. Dan misschien nog een leuk fotootje hieraf op de website kunnen maken. Of zo. Dat komt wel goed. Hoe kom je erbij, allemaal als 9-jarige jonge man, een boek te gaan schrijven?
1: Ik hou heel erg veel van lezen. En maak zelf ook op school verhalen.
0: Ja.
1: Voor de onderwerpen die we doen.
0: Mm-hmm.
1: En toen kwam ik een keer uit school. En toen zei ik tegen mama, ik wil een boek gaan schrijven.
0: Ja, en dat zegt iedereen. Van nee, ja, kom, laat ik eens een boek gaan schrijven. Nee, maar je hebt fantasie genoeg.
1: Ja.
0: Ja, er zitten genoeg verhalen in je hoofd dat je zegt, van, nou, die kan ik wel eens gaan opschrijven.
1: Ja, maar als mijn inspiratie op is, dan wacht ik weer even tot ik weer inspiratie heb. En dan ga ik weer verder.
0: Ja, natuurlijk. Want het zou heel raar zijn als het boek in één keer zo... En dan in één keer klaar is. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Je zegt van ik schrijf verhalen over de onderwerpen die op school zijn. Als je nou rekenles hebt op school, dan kan je toch geen verhaal van maken?
1: Nee, maar soms bij taal.
0: Oh ja.
1: Dan het eindproduct, dan maken we vaak een verhaal.
0: Oké.
1: Over een bepaald onderwerp. En die kan ik dan ook voor mijn boek gebruiken.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk zo. Ja, je kan het natuurlijk hebben. Is er nog zoiets op school als een schoolkrant?
1: Nee.
0: Nee, hè? Nee, sommige scholen hebben dat nog wel, andere wat minder. Maar dan, ik weet nog wel van heel lang geleden, toen ik ook nog eens op de basisschool zat. Dat ik een schoolkrant heb, dan kon je dan zelf verhaaltjes inschrijven. Maar dat is bij jullie niet zo.
1: Nee.
0: Dan heb je het idee natuurlijk om een boek te gaan schrijven.
1: Ja.
0: Maar daarmee is het niet afgelopen natuurlijk. En dan moet het gaan beginnen. Ja, had je al het verhaal al een beetje in je hoofd zitten?
1: Nee.
0: Nee, dat moest nog gaan beginnen. Het begint... Hoe?
1: Dat we in de klas zitten.
0: Oké, ja, en dan?
1: Dan hebben we een toets.
0: Ja?
1: En dat Kian dan tegen mijn vrienden zegt van alle antwoorden van de toets.
0: Oké.
1: En dan zeg ik tegen Kian van Kian, niet vertellen.
0: Uh-huh.
1: En dan hoort de meester dat, want ik had het hard gezegd. En toen keek hij mij streng aan.
0: Mm-hmm. Zo begint het boek.
1: Ja.
0: Zo begint het boek, ja. Het mysterie van de grot. Zonder nou al te veel te vertellen over het verhaal, nou, waar het helemaal precies over gaat. Het is wel een heel apart verhaal, hè?
1: Ja.
0: Over een school uit Ridderkerk. Ja. Welke school?
1: De Botter.
0: De Botter, ja. En dan om een klein beetje te vertellen waar het naartoe gaat. Wat gebeurt daar precies?
1: Dan spelen we verstoppertje en vinden uiteindelijk een geheime deur.
0: Oké. Okay.
1: Op het schoolplein.
0: Ja,
1: en dan
0: ga je die deur in.
1: Ja.
0: Ik vind het wel knap dat je dat durft, eerlijk gezegd.
1: En als we dan op de trap gaan staan, dan verandert de trap in een glijbaan.
0: Ah, oké. Okay, en dan glij je zo.
1: Ja.
0: En waar kom je dan terecht?
1: Heel diep onder de grond, in een grot.
0: En dat is het mysterie van de grot.
1: Ja.
0: En zo is dat bij elkaar gekomen. Maar je zei het al, want je vrienden hebben meegedaan.
1: Ja.
0: Ja, hebben die ook... Stukjes veranderd aan het boek? Of hebben die geholpen met het maken van het boek?
1: Geholpen met de tekeningen.
0: De tekeningen?
1: Ja.
0: Oké, okay, dus je kan wel schrijven, maar tekenen, dat moet je aan iemand anders overlaten.
1: Ik heb wel een paar tekeningen gemaakt.
0: Oké. Okay. Dan ben je met een paar mensen bezig om het boek te maken.
1: Ja.
0: Ja. Het boek is toch best wel redelijk dik geworden. Toch?
1: Ja.
0: Ja. Hoe eindigt het? Niet vertellen. Nee. Dus dat willen mensen weten. Hè? Ja, maar dat moeten mensen maar als ze het boek gaan kopen, dan lezen ze vanzelf hoe het afgelopen is. Zo. Maar er zit wel een einde aan het boek? Er is een eind? Of er komt nog een, straks nog een verhaal. Het ministerie van de Grond, nummer 2 of nummer 3.
1: Ja.
0: Ben je al bezig? Ah, ja. Dat is, kijk, dat is, daar zijn wij altijd een beetje nieuwsgierig naar. Hè? Van, komt er nog meer? Toch?
1: Ja.
0: Ja, wat vinden ze in de klas ervan?
1: Ze vinden het heel goed dat ik zelf een boek heb gemaakt.
0: Ja.
1: En ik merkte ook dat ik concurrentie heb.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Er zijn meer mensen in de klas die jou een boek aan het maken zijn?
1: Ja.
0: Ah, wat leuk. Dat is een hele creatieve klas.
1: Ja.
0: Ja, en zijn die al net zo ver als jij? Nee, hè?
1: Nee. Nee. Die zijn net begonnen.
0: Ah, oké. Okay. Nou, ik vind het wel mooi dat er dan mensen zijn die zelf ook denken van... Oh, dat wil ik ook wel eens gaan proberen. Toch?
1: Ja.
0: Ja. En de meesters en de juffen?
1: Die vonden het ook heel cool.
0: Heb je het al gelezen?
1: Ja.
0: Ja? En allemaal commentaar opgeleverd natuurlijk. Van hier zit vol met schrijffouten en die zin die klopt niet. Of het is, nee? Of niet?
1: Nee.
0: Nee? Nee, waren ze er blij mee?
1: Ja.
0: Als je nou denkt van oké, ik wil het boek gaan lezen. Waar moet je dat terecht? Waar kun je het kopen?
1: Ja.
0: En waar?
1: Bij bijvoorbeeld.com, bij de Libris. Nu ook bij de Primera. Dus. En via mijzelf.
0: Dus dat is dan niet zomaar ook nog eens dat je zegt van nou, kom, laat ik eens een boekje maken en ik bied het zomaar eens ergens te koop aan. Wat leuk is dat? Hoeveel boeken zijn er van gemaakt?
2: Nu 100.
0: Ja, hè?
2: Ja. Hebben we er, ja.
0: Ja, en dan, en die moeten gewoon de deur uit. En daarna kan je weer nieuwe dingen gaan maken.
1: Ja.
0: Ja.
2: Er zijn er nu al 70, denk ik, verkocht.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, maar
2: ja. Sorry. Ja. Er zijn al 70 boeken verkocht.
0: Ja.
2: En door mensen die we natuurlijk kennen, mm-hmm. Familie en vrienden. En het was heel leuk dat het boek komt ook in de schoolbiep. En de juf van groep 3, die Sjoe heeft leren lezen en schrijven, mm-hmm. heeft het boek bijvoorbeeld ook gekocht.
0: Ja.
2: Maar ook gewoon mensen via online die. Of bij de boekhandel hem gekocht hebben.
0: Ja, dat is wel mooi. Dus de tweede druk zit er zomaar aan te komen.
2: Hij is al begonnen, ja. En we waren gisteren bij een van de ijswinkels in Ridderkerk.
0: Ja.
2: En daar zagen we een deur die een beetje verscholen was. Dus dan komen de ideeën al van... Okay. Hey, misschien komt de grot hier wel op uit.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Dat zou hartstikke... Ja, dan moet je natuurlijk niet verklappen. Ja. Maar het idee is er al wel om vast nog een volgende te gaan maken.
1: Ja.
0: Ja. Mag ik jou heel veel succes wensen in jouw schrijverscarrière?
1: Ja.
0: Ja, hè, dat mag wel, hè? Maar daar moet je nog natuurlijk een heleboel voor doen. Het boek ziet er fantastisch uit. Dus mensen, zoeken het eens op. Het geheim, het mysterie van de grot. Want zo heet het. En het is geschreven door Jules van den Berg van der Zanden. En beste mensen, deze schrijver is 9. Dat u het maar even weet, hè? Bijna 10. Dan, want zo ja, zo is dat. En dat is heel bijzonder.
1: Ja.
0: Ja. En zo simpel werkt dat. Nou, als er nog een deel 2 komt, of een deel 3, of een deel 4, of misschien wel een hele serie, dan kletsen we daar de volgende keer nog eens een keertje over door. Is dat goed?
1: Ja.
0: Oké, heel fijn weekend.
1: Dankjewel.
2: Hetzelfde.

0: Takkie. Ja, de muziekkeuze van Kees Fles Junior in het programma Prettig Weekend. U weet wel, het wekelijks informatieve programma wat we hebben hier tussen 11 en 12 uur. En hoe korter de muziek, des te minder de tijd is om te wisselen, Jan.
1: Ja. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Voor de mensen die jouw stem nog niet herkend hebben, Jan Snijder, de voorzitter van 3x2.
1: En gelukkig weer present, vergeleken bij VDA. Dus ik heb er enorm veel zin in en enthousiast. Dus,
0: ik wilde het nou net niet over vorig jaar.
1: Ik was hier voor de laatste update van 3x2.
0: Ja.
1: Dus we kijken alleen maar vooruit.
0: We hadden net Jules hier, hè, die is 9.
1: Ja.
0: Dus die zou mee kunnen doen.
1: Ja. Oh, daar heb ik nog een leuke oproep voor hem straks en een leuke verrassing. Dus die hou ik even als...
0: In de achterzak.
1: Ja.
0: Ja, die is...
1: Dit doe ik op het laatst.
0: In de achterzak voor Jan. Dus
1: ja, dat komt nog goed.
0: Dat is helemaal mooi. Ja, 3x2 voor de mensen die het niet weten. Wanneer is het?
1: Dat is maandag 17 tot en met zaterdag 22 augustus.
0: Ja, dan hebben we weer 3x2.
1: Ja.
0: Ja, 52ste keer. 53ste?
1: Nee, 54.
0: 54
1: alweer. Ja, we tellen gewoon door. En het had er ook 56 kunnen zijn als we de pandemie niet hadden meegemaakt. Maar 54 keer, Erik.
0: Ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Geweldig, man.
0: Ja, hè?
1: En ik moet zeggen, we nemen dit jaar afscheid van iemand die 53 keer mee heb gedaan. Dus maar dat, als je dat wil weten wie dat is, dan kom je maar naar de finale. De 22ste in de fakkel. En misschien wel droevig, maar toch met een warm hart nemen we afscheid van iemand. Ja,
0: ja. Ja, er is een begin en er is een eind.
1: Ja, er is een eind. En soms moet je iets overdragen. En dat gaan ze nu doen aan de volgende ondernemers. Laten we het zo maar zeggen.
0: Zo simpel.
1: Het
0: hoort erbij, maar dat is pas op de 22ste. Dan zijn we
1: dat is de 22ste. Dus ik hoop dat... we hebben dan natuurlijk al weken prachtig weer. Ik hoop dat er nog een beetje zonneschaal overblijft voor die week in augustus. Maar wel vertrouwen op. Dus dat komt altijd wel goed.
0: Ja, toch? Er is altijd maar één dag regen.
1: Ja, er is maar één dag regen. En die hebben we gelukkig verplaatst. Dus ik hoop dat we dat een beetje kunnen beïnvloeden. Ja, we gingen altijd op woensdag daar naartoe. En nu is het dinsdag. Nieuw lekker land, ja.
0: Ja, dat is anders, want...
1: Ja, we hebben de keuze gemaakt om de routes zo in te delen dat we de ene dag lang en de andere dag wat korter. En de derde dag weer lang en de vierde dag weer wat korter. Om een beetje op kracht te komen, want we vragen nog wel wat van die kinderen.
0: Mm-hmm.
1: En ze zijn natuurlijk wel enthousiast, maar we houden daar toch wel een klein beetje rekening mee.
0: Ja.
1: En als ze vermoeid zijn, is het humeur ietsje minder. En dan moeten die leider en leidsters allemaal weer extra hun best doen. En nu hopen we dat zo met die routes een beetje op te vangen. Dus,
0: dus voor de mensen die al een handdoekje geboekt hebben in het zwembad.
1: Ja, dat is jammer. Je ziet die beelden wel eens in Spanje. Dat is een lichtbed. Maar dat is niet meer zo. Dus we gaan... Doe maar kijken op de site. Daar staan alle routes weer op. Dus we gaan andere dagen... Henrikie de Ambacht. Daar gaan we gewoon wat anders doen. Dus variatie in.
0: Ja, en als dat zo met, laten we zeggen, als het zo warm is en warm blijft, zitten die zwembaden afgeladen vol.
1: Ja, nou, dat maakt niet uit. We hebben hele goede afspraken. Wat we vroeger wel eens wat een tegenslag kregen. Maar nu hebben we hele goede afspraken. Alle baden zijn op de tijdstippen dat we komen vrij voor ons.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ze vinden, iedereen wordt gewoon enthousiast van het enthousiasme van die kinderen als ze daar komen in het zwembad. En al die begeleiders van de zwembaden, die vinden dat gewoon geweldig. En die zien gewoon in, joh, het is een beetje promotie. Hè, om te komen naar het zwembad waar we dan zijn. We krijgen gewoon tegenwoordig heel veel medewerking van die zwembaden. En dat is voor ons natuurlijk een geweldig iets.
0: Ja, toch?
1: Ja, je hoeft niet met bibberde voetjes daar naartoe van... kunnen we het spel wel doen? Nee, het spel wordt gewoon gedaan.
0: Ja, en dan? Dus. Ja, oké, okay, dus dat is beduidelijk.
1: Ja, en dit jaar hebben we een nieuw spel. En dat is in Hendrikie de Ambacht. Dan krijgen we een gloednieuw spel. En we hebben ook een spel van de stoffen planken afgehaald. Van heel vroeger. Ook een oud spel van in het zwembad. Dus ja, dus we hopen daar weer ja, die kinderen enthousiast voor te maken.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Dat is altijd leuk, toch?
1: Ja, nou ja, dat is altijd leuk. Ze kijken er toch naar uit. En dat zwembad is toch iets, de vrijheid, het spelen, het samen zijn met die kinderen. En dan ze dat weer kunnen doen. Ja, dat blijft toch een punt waar ze steeds elke dag weer naar uitkijken.
0: Ja, en je ziet alleen maar lachende gezichtjes.
1: Ja, en daar doen we het heel de week voor. En dat is prachtig.
0: Ja, dat is het begin van de oprichters die hebben bedacht van, daar moeten wij rol zijn.
1: Ja. Ja. Ja, ome Sjaak, tante Lien, ja. Ja, prachtig gewoon. Ja, dat is alweer al 3 jaar weer. Dus dat gaat snel. Maar ja, we moeten door. Wat ik ook zei, we nemen afscheid. En we verwelkomen weer nieuwe sponsoren. Wat dat er gaat, zijn de ondernemers in Ridderkerk heel enthousiast. Daar ben ik wel blij mee. Ik hoef er heel weinig moeite voor te doen. Om weer sponsoren te krijgen. Dus ja, geweldig.
0: Ja.
1: Nou, het enthousiasme in het bestuur is ook goed. De samenwerking met de medewerkers is goed. Alles is weer geregeld op de paar details. Wanneer gaan we dat snoep geven? Wanneer gaan we dat ijsje geven? Want zoveel dingen hebben we elke dag. Dus we moeten zelfs puzzelen om... Dan we niet op één dag te veel aan die kinderen moeten geven. Want ze moeten zelf die boterham van mama ook nog op maar eten.
0: Zeker.
1: We leven daar wat dat er gaat. Ja, we hebben het gewoon heel goed.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja, hartstikke mooi. Maandag beginnen.
1: Ja, sport en spel. Op het sportpark Slikkeveer weer. Op het hoofdveld. Een prachtig programma. Ook weer een nieuwe stormbaan. Ook weer wat oudere spelletjes weer terug. Ook spelletjes die de Leider en Leidsters zien dan de kinderen dat ontzettend leuk vinden. We hebben dat gaat de lange latten. We hebben nieuwe lange latten. Door Mark is dat gemaakt, die van de bezemwagen. Dus we zijn er goed op voorbereid.
0: Ja, en dan en maandag is natuurlijk het keuren van de fiets.
1: Ja, heel belangrijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Die fiets moet technisch gewoon in orde zijn.
1: Ja. Sommige mensen zeggen, wat heeft dat spatbordje nou te maken? En dat maakt toch niet uit. Oké, we zijn tolerant in het licht, want we rijden heel de dag. Maar ja, als je de regels moet naleven van de ANWB en je moet eigenlijk licht hebben. Nou ja, daar keuren we niet op, maar wel op de bandjes en de remmen.
0: Ja.
1: Dat alles goed is, dat alles de trappers goed grip hebben. Ja, dat is gewoon noodzakelijk. Want ja, daar kijken we echt kritisch naar.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat moet ook. En dat, aan het einde van de rit krijg je te horen wat er eventueel nog aangepast moet worden.
1: Ja. Let op, dat is elk jaar zo. Als je fiets wordt afgekeurd op de maandag. En dat zal je altijd zien. Op de maandagen zijn alle fietsenzaken dicht. En dan denk je, waar moet ik nu naar terecht? Dus zorg nou gewoon, voordat je aan die week begint, dat die fiets in orde is.
0: Ja.
1: Laat hem bekeuren. Of als je het echt niet meer weet, kijk even op de site of geef een mailtje. Joh, waar keuren jullie nu op? Wat moet ik goed nakijken?
0: Ja.
1: Helpen je, zodat je op de maandag goed met een goede fiets de persoons geeft.
0: Precies, dat je op dinsdag op een...
1: Dat je gewoon zegt van... kijk, ik dinsdag gewoon starten. Ik hoef niet meer naar de fietsenzaak. Precies. Alles is goed.
0: Juist, dat is het begin van de lol, toch?
1: Ja, het begin van de lol. Heb je daar geen zorgen meer? Dat is dan... Maar papa en mama wel even doen. Dat vind ik wel...
0: Dinsdag is een lange route richting Nieuw-Lekland.
1: Ja, dan gaan we gelijk klimmen. Over de brug en over de brug terug. Een lange route, maar wel een mooie route. Hè? De molens... het buurtaro. En we worden altijd grandioos verwelkomd door Nieuw-Lekkerland, door de inwoners. En dat is altijd een feestje om daar weer binnen te komen.
0: Ja, dan woensdag naar?
1: Dan gaan we naar Hendrikje Dambacht.
0: Oké.
1: Okay. Naar de Lauwert.
0: Ja, lekker in de buurt.
1: En daar is het nieuwe spel.
0: Oké, okay. daar gaan we nog niet
1: maar verder. Nee,
0: gaan we nog niet verklappen?
1: Ik hou het spannend.
0: Oké, dat is goed. En dan donderdag? Binnenmars.
1: Donderdag gaan we door de tunnel. Dat wordt misschien ook een andere route. Want de tunnel is natuurlijk altijd een feestje. Maar tegenwoordig zijn er een hoop kinderen die herrie niet meer aankunnen. Dus dat gaan we ook een klein beetje aanpassen. Maar we gaan wel door die Heinenoordtunnel lopen.
0: Ja, precies. En dan een vrijdag?
1: Vrijdag Dan gaan we naar onze vrienden hier in Ridderkerk, de Fakkel.
0: Ja.
1: Justin, daar hebben we een prachtige samenwerking mee. Ook een man ja, van ja, echte Ridderkerken. Dus alle samenwerking hebben we daar ook. En daar gaan we het oude stoffenspel, laat ik het zo maar zeggen, weer beleven. Dus ja, ja dat kijk ik ook naar uit.
0: Ja, precies. En dan doen we en zaterdag...
1: Ja, dat is altijd een feestje voor die kinderen. Hè, met die versierde fietsen. En we weten natuurlijk wel van ja, milieu, dit en dat en zus. En joh, een ballonnetje vinden we prima. En maar gewoon dat je door die gemeente kan rijden met die versierde fietsen. Al die blije gezichten. De energie die ze insteken. En met trots rijden ze dan op die fiets. Van kijk mij nou, dat hebben wij echt even gedaan. Samen met die leider en leidsters. Ja, dat moet er gewoon in blijven. Dat vinden we ook leuk. Zo eindig je een grandioze week voor die kinderen.
0: Ja.
1: Dus ja, dat blijft, Erik. Dat blijft echt.
0: Ja, ja, als er daar nog mensen zijn, ik zeg van yes, ik ga meedoen.
1: Ja, nou, daar komt die verrassing dan. Als je op de site kijkt van 3x2 en dan kun je zien aantal inschrijvingen. En die staat nu op 183. Nou, ja, het liefst hebben we gewoon 400, maar dat is nou eenmaal meer, dat accepteren we ook. Maar die 183 is niet het aantal wat er ingeschreven is, want we hebben ook papieren inschrijven die bijvoorbeeld bij Sanders Bonnes in winkelcentrum De Werf kunnen inschrijven, of bij Travel XL Dolfijn Reisbureau. Dus we zitten tussen de 183 en plus 2, 3, 4, 5, 6. Dus ik wil zeggen, als je nu nog zin hebt om mee te doen en je gaat inschrijven en je bent nummer 200. En ik ga niet vertellen hoeveel papieren inschrijven we hebben. Maar je bent nummer 200 die ingeschreven is. Dan krijg je van ons 4 vrijkaartjes van de Fakkel.
0: Dus voor de mensen die nu richting de winkels rennen of op de website gaan.
1: Ja, en je bent nummer 200. Dan heb je 4 vrijkaartjes. Dus ja, dus die 27,5 euro inschrijfgeld. Die heb je al gelijk terugverdiend.
0: Ja, precies.
1: Dan ga je met z'n vieren, met je vrienden en vriendinnen, even naar de Fakkel. Precies. Na de 3x2.
0: Ja, en dat hoeft niet in de 3x2 week.
1: Dat hoeft niet in de 3x2 week. Want nee, dan heb je al zwembaden genoeg gezien.
0: Ja, dus de nummer 200. Dus 4 vrijkaarten voor de Fakkel. En ik weet zeker, als die 200 gebeurd is, komt er weer een nieuwe actie.
1: Zeer zeker. Ja. Daar zorgt Peter Gouwenloos voor. In de week van 3x2 hebben we ook nog waardebonnen voor fietsenversieren van Sanders Bonnes. Waar je het zijn versierspullen kan halen. En als je dat niet doet, dan kun je na 3x2 je schoolspullen daar gaan halen. Want de keuze is reuze daar bij Sanders.
0: Dat is een ding wat zeker is. Dus kortom, er kunnen nog mensen meedoen.
1: Ja, heel graag zelfs.
0: Ja. Even naar de site www.3x2.nl. Dat staat voor 3x2. En dan staat erop inschrijven. Gewoon doen. Maar je kunt nu vanaf nu alleen nog maar als...
1: Ja, als single.
0: Als eenling inschrijven.
1: Maar ik moet zeggen, als je dat doet, binnen 5 à 10 minuten op de maandag heb je al sowieso gelijk 2 nieuwe vrienden.
0: Ja, minstens.
1: En daar draait 3x2 weer op. Gewoon samen vrienden maken, herinnering maken.
0: Ja.
1: En daar staan we voor. En ik hoop dat ze dat beseffen. En vooral de ouders, want die moeten die kinderen enthousiasmeren. Zoals wij dat ook doen, het enthousiasmeren. Laat je kind gewoon lekker meedoen.
0: Ja.
1: 3x2. Onbezorgd, feest vieren, spelletjes, fietsen. Beetje sportief, maar gewoon herinneringen maken.
0: Ja,
1: dat is het
0: mooi. En kijk daar niet op tegen dat fietsen, want uiteindelijk zijn er maar 4 stukjes van 10 kilometer.
1: Ja, dat is zo gebeurd. Als je zo samen op de fiets zit en je loopt te zingen en je kijkt even een klein beetje om je heen. Voordat je het weet, stoppen we weer. Hebben we weer een drinkpauze. En dan krijg je weer wat lekkers bij de koffie. En dan gaan we weer verder. En dan ben je weer in het zwembad. En dan ben je dat fietsen van 's morgens alweer vergeten. En dan 's middags terug. Dan denk je, wat was er weer een geweldige dag. En dan ben je zo weer in de kerk. Dat fietsen, dat gaat vanzelf. Ja. Met zo'n grote groep.
0: Dat precies. Dus daar moet je niet door tegen laten houden.
1: Nee hoor.
0: Geen elektrische fiets.
1: Sorry?
0: Geen elektrische fiets.
1: Nee, geen elektrische fiets. Hebben we wel over een keer over nagedacht. Maar we blijven bij ons standpunt. Die kinderen die hebben kracht in de benen. En vooral in zo'n grote groep is een elektrisch fiets funest. Want de snelhedenverschil is gewoon te veel. En de veiligheid staat voorop.
0: Ja, dus gewoon lekker doen.
1: Gewoon lekker doen. Lekker fietsen.
0: Ja,
1: lekker
0: precies.
1: Plezier maken.
0: Wat was je website ook alweer?
1: www.3x2.nl.
2: Nieuws en informatie uit jouw regio. Dit is Prettig Weekend.

0: Zo.
1: Dit is mijn derde familiedag.
0: Ja, precies. Ja, de derde. Ja,
2: oké, maar hoeveel zullen er al in totaal zijn?
1: In totaal, nou, zou ik niet durven zeggen.
0: Het mooiste is dat dit soort dingen, als dit rode lampje gaat branden, dan staan die microfoons aan. Dus dan, ja, jullie beginnen gewoon te kletsen over van alles en nog. Ja, dus ik hoef er eigenlijk helemaal niet bij te zijn.
2: Oké, nou ja.
0: Dus ik ga gewoon koffie drinken.
2: Nou, neem lekker af.
0: De werkgroep Genealogie Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Ja, hebben we al Vlasblom hier in de kerk?
2: Nou, niet zo gek veel, gelukkig.
0: Nee.
1: Niet zo, nou ja.
2: Nee, het is echt, natuurlijk. Nee, het is echt een overdreven iets, zou ik maar zeggen. Vorig jaar hebben we de familie Verhoeven gehad. Dat was al vrij groot.
1: Stok.
2: Stok. En daarvoor hadden we Verhoeven. Dat was al vrij intens in verband met de corona. We wisten dus dat de familie dacht dat Vlasblom aan zou komen. Nou ja, we wisten gewoon dat gaat gewoon niet in een jaar lukken. Dus daar konden we dus gelukkig anderhalf jaar voor uittrekken.
0: Ja, ja, wat de familiedag houdt in?
1: Nou ja, wat zou je?
0: Ja, wat houdt het in?
1: Nou ja, je moet achter data aan, hè, geboortedatums, overlijdingsdatums, trouwdatums. Ja, en er blijkt dat er nogal veel ontbreekt in allerlei bestanden.
0: Ja.
1: Dus ja, en dat probeer je toch compleet te maken. Dus dat is flink opzoekwerk.
0: Ja.
1: Dus Jong leg voornamelijk de contacten en ik lever de ontbrekende data aan.
0: Die zit bij jou gewoon in de kast, staat dat?
1: Nou, dat staat in een computerprogramma.
0: Ja,
1: dus,
0: ja.
1: Werk met een computerprogramma van de Nederlandse Vereniging van Genealogie.
0: Ja.
1: Dus, ja, het is een vrij uitgebreid programma, maar ja, je moet in allerlei archieven, bijvoorbeeld het Stadsarchief van Rotterdam, ja, moet je toch dingen natrekken of dat wel klopt natuurlijk.
0: Ja. Nee, want wat je publiceert moet juist zijn, zo simpel.
2: Ja. Ja, dat klopt helemaal. En we zitten natuurlijk met het feit dat de privacy, de wet van de privacy, nou ja, de geboortes zijn bijvoorbeeld bekend vanaf 100 jaar, dus ja, reken maar uit. Dus wat doen we nu momenteel? We hebben een bestand van 1948 na de oorlog. Dus dat hebben we redelijk op orde. En ja, we krijgen bijvoorbeeld overlijdensadvertentie uit de combinatie. Nou, dan kunnen we dan weer koppelen. Nou ja, en als we zo'n recentelijke zien, dan gaan we vaak een afspraakje maken. Eventueel later natuurlijk, uit respect voor de familie. En dan proberen we foto's weg te halen daar. En dan met de familiedagen dus een mooie expositie.
0: Ja, precies. Ja, want daar willen we naartoe. Hè. De familiedag Vlasblom wil zeggen dat er een familiedag is. Een dag in de Oudheidkamer. Misschien wel twee dagen.
1: Meerdere dagen.
2: Ja, we hebben gelukkig wat meer rekbaarheid eraan kunnen geven nu. En we gaan het over zes dagen zullen doen.
0: Oké. Okay.
2: Ja, we beginnen op een vrijdag de 13e.
0: Ja.
2: Nou ja, we zullen hopen dat het goed uitpakt, de 13e.
0: Ja, dat komt goed. Ja.
2: Ja, en dat is dan tot de 21ste.
0: Ja.
2: Dus het is vrijdag, zaterdag, woensdag, donderdag, vrijdag en nog een keer een zaterdag. En de openingstijden zijn nu van 14:30 tot 16:30.
0: Ja.
2: En we proberen te kijken of er nog ruimte is, bijvoorbeeld op de zaterdagen ietsje eerder. Mm-hmm. Zodat we een wat langere dag hebben.
0: Ja. Zijn jullie nog op zoek naar vlasblommig materiaal?
1: Wij zijn altijd op zoek naar vlasblommen natuurlijk en naar materiaal. Dus mensen die deze uitzending horen zijn van harte welkom bij de Oudheidskamer.
0: Ja, en waar zijn jullie dan precies naar op zoek?
1: Nou, van alles. Foto's, geboortedatums. In de hoop dat mensen weten wie er op een foto staat. Dat is ook makkelijker voor ons. Dus.
0: Ja, want dat is denk ik het spannende. Want je kunt best een oude foto hebben. Maar klopt het dan ook wel dat die persoon ook echt die persoon is?
1: Ja. Dat is een hele goede vraag. Wij gaan natuurlijk uit van de informatie die wij ontvangen van de naaste familie of nabestaanden van familie natuurlijk. Ja.
0: Ja.
1: Je moet ergens van uitgaan, maar dat kan hier en daar natuurlijk. En dat is menselijk. Er kan dus een heel andere persoon opstaan dan jij denkt.
0: Ja, ja. Dus, ja, zo simpel is dat. En, dat maakt het ook wel weer leuk, toch?
2: Ja. Ja, je moet het zo zien. We krijgen bijvoorbeeld af en toe eens een schoolfoto uit, laten we zeggen 1940... En die komt er iemand brengen. En dan er zijn altijd wel mensen. Oh, dat is die, dat is die. Nou, dat wordt dan keurig niks ingevuld. En dan krijg je later weer terug van, dat is die helemaal niet.
1: Dat
2: is die.
1: Ja.
2: Dus mensen vergissen zich toch wel in namen.
0: Ja.
2: En dat is belangrijk dat dat wel een beetje goed vermeld wordt.
0: Ja, Zeker. En dan, alle informatie die je krijgt is in principe natuurlijk goed.
1: Ja.
0: En dan is het aan jullie om dat weer juist te maken.
1: Iemand die Jan wordt genoemd, die ken misschien wel Johannes.
0: Ja.
1: Of iemand die Adrie heet, die ken wel met zijn geboortenaam Adrianus. Ja. Ik heet zelf Aad-Jan met mijn geboortenaam. En mijn roepnaam is Adrian. Dus dan zie je het alweer wat een verschil.
0: Zeker. En dat maakt het natuurlijk hartstikke leuk. Maar nu gaat het om de vlasblommen.
2: Ja, klopt. De vlasblommen. Nou, we hebben ook natuurlijk nog te maken met een verbastering van de vlasblommen. Dat is namelijk de naam Vlasbloem. We zitten momenteel met 4 verschillende takken in Ridderkerk. En dat hebben we niet echt goed kunnen koppelen. En ook overal waar je kijkt in de genealogische gebeuren, het is gewoon niet te koppelen. Dus ons bestand bestaat nu momenteel uit ruim 7400 namen. Dus alles gerelateerd aan de familie Vlasblom, dus ook aangetrouwd en dergelijke. Maar de Vlasbloem en Vlasblom, we hebben nu echt 5150 namen. Dus dat... vrij veel toch?
0: Ja, precies. En dat zijn dan 4 takken die niet per se nog aan elkaar gekoppeld zijn.
2: Klopt. Nee.
0: Ja,
2: en wat momenteel nu een beetje het moeilijk is natuurlijk. Kijk, de dames Vlasblom, die trouwen. En die krijgen een andere naam. Ja. En vroeger zochten we alles op in telefoonboeken. Maar ja, die bestaan niet meer. Dus het is wel via internet telefoonboek. Maar ja, dan kom je de naam Vlasblom niet tegen als ze getrouwd is met meneer De Boer of weet ik wat.
0: Nee, simpel is het. Dus maar jullie zijn wel op zoek naar mensen... Vlasblommen die jullie nog niet gesproken hebben, dan wel nog niet kennen misschien. Dat zou ik misschien nog zo
1: zou zomaar kennen, dat klopt.
0: En dan moet je even richting de oudheidkamer.
2: Ja, inderdaad, klopt, ja.
0: 13 november dan begint de familiedag.
2: Ja, dan is de opening om 1:30 op vrijdag.
0: En dan, dan is dat mooi.
2: Ja, en dan hopen we op zaterdag de 21e weer af te sluiten.
0: Ja. En dan hebben jullie heel veel meer gegevens gekregen. Nog veel meer mensen gesproken, nog veel meer mensen.
1: Ik hoop dat er nog veel meer mensen zich zullen melden.
0: Ja, precies.
1: Om het zo even noemen, denk ik.
2: Ja, en het leuke is natuurlijk, er zijn altijd foto's te verkrijgen door de mensen. Dus de foto's die wij hebben, er zijn vaak familieleden die zeggen, verrek, die foto heb ik nog nooit gezien. Maar die kunnen ze ook bestellen bij ons.
0: Ja.
2: En dan wordt die keurig niks afgeleverd.
0: Ja, dus zo simpel is dat dan. Mag ik jullie bedanken voor jullie
2: aanwezigheid? Ja, graag gedaan.
1: Graag gedaan.
0: En dan veel succes met zoeken naar al die vlasblommen.
2: Ja. Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Van het ene komt het andere en van het ene onderwerp is het andere onderwerp niet. Wat gaan we doen? Je maakt wat bijzonders mee. Hè? Net hadden we een 9-jarige boekenschrijver die een boekje uitgebracht heeft. Er zijn nog andere mensen in Ridderkerk ook die op het punt staan om wat bekender te worden. En daar is deze er eentje van. Aangeschoven bij ons aan tafel Matthijs Robel. Matthijs, goeiedag.
1: Goedenavond.
0: Heel erg fijn dat je hier bent.
1: Ja, dank. Ik vind het leuk om hier voor de eerste keer te zijn.
0: Ja, precies. Ja, dan zul je denken, waarom hebben we nou Matthijs Robel hier in de studio zitten? De landelijk voorzitter van de ChristenUnie Jongeren.
1: Klopt, ja, zeker.
0: Ja, en ook nog een mooie Ridderkerker.
1: Wat zei?
0: Een Ridderkerker.
1: Zeker, geboren getogen Ridderkerker. Ja,
0: dat is geweldig. Dat is een reden om een gesprekje te voeren, denk ik. Wie is Matthijs Robel?
1: Ja, laat ik daar even mee beginnen. Ik ben dus Matthijs Robel. Geboren getogen in Ridderkerk. Ik woon in het mooie resort. Ik studeer bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool in Duitsleven. En daarnaast ben ik inderdaad ook actief bij Perspectief, dus ChristenUnie Jongeren. Daar was ik al een jaartje penningmeester. Nu ben ik sinds 13 juni, dus nu ongeveer een maandje, landelijk voorzitter van Perspectief. Dus
0: dat is te makkelijk. Hè? Dan gaan we een beetje te snel. Je studeert bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool. Elke dag lekker heen en weer?
1: Zeker, ja. Dus in principe is het zo dat ik altijd naar zo'n baan fiets en daarvan met de trein richting Den Haag.
0: Oké. Okay.
1: Dus en het laatste anderhalf jaar van mijn studie is niet op school zitten, maar stage. Mm-hmm. Dus ik heb nu een half jaar te stage lopen bij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie.
0: Oké. Okay.
1: En ik hoop na de zomer te gaan stage lopen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
0: Oké. Okay.
1: Dat combineer ik dus ook met mijn bestuursfunctie.
0: Ben jij van huis uit een politiek mens?
1: Nou, in die zin wel. Ik vind politiek altijd al heel erg interessant. En thuis zijn ze zeker ook maatschappelijk geïnteresseerd, maar niet zozeer politiek actief.
0: Niet?
1: Dus wel heel erg geïnteresseerd, maar niet echt actief. Mm-hmm. Ooit mijn verre familie was ooit wel actief voor het CDA en voor de PvdA ooit. Ja. Maar dat is wel een paar generaties terug. Dus van mijn generatie ben ik in ieder geval de eerste die ook weer politiek actief is.
0: Ja, hoe kom je daar zo bij?
1: Nou, en nogmaals, ik vind politiek altijd al erg interessant. En op een gegeven moment ben ik een beetje hier lokaal bij de lokale ChristenUnie een beetje ingerommeld. Daar ben ik ook commissielid sinds kort. En vanuit daaruit ben ik nog verder gaan verdiepen en vond ik ook Perspectief. Dus ChristenUnie Jongeren heel erg interessant.
0: Mm-hmm.
1: En toen ben ik daar ook een beetje in gerommeld eigenlijk.
0: Ja, jij hobbelt er doorheen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Hè? Je zit op school. Ik neem aan dat je al op de hogeschool zat toen je dacht van ik wil lekker bij die ChristenUnie wat actiever worden.
1: Zeker, de interesse begon dus al op de middelbare school. Maar inderdaad, vanaf het begin eigenlijk van mijn opleiding ben ik ook echt actief geworden.
0: Mm-hmm.
1: En bestuurskunde, dat heeft ook te maken met beleid en met de overheid.
0: Ja.
1: Dus daar sluit ik mooi aan op elkaar.
0: Die snap ik. Dat is helder, hè? Want anders dan kom je niet in zo'n functie, denk ik, terecht. Dan meld je je aan bij de ChristenUnie? Of je meldt je aan bij Perspectief?
1: Ja, zeker. Ik ben op een gegeven moment lid geworden van ChristenUnie en Perspectief. Dan word je combi-lid, dus dan word je van beide lid. Op een gegeven moment heb ik een wordactief formuliertje ingevuld via de website. En vanuit die manier ben ik in de werkgroep duurzaamheid terechtgekomen. Ben in de perspectief van allemaal verschillende werkgroepen over verschillende politieke onderwerpen. Waaronder dus de werkgroep duurzaamheid. En toen ben ik daarna ook gelijk in de promocommissie actief geworden.
0: Mm-hmm.
1: Dus bijvoorbeeld een beetje het standwerk en een beetje vertellen over wat we doen als perspectief.
0: Ja.
1: En later dus in het bestuur terechtgekomen en toen dus penningmeester en nu voorzitter.
0: Ja, dan word je landelijk voorzitter van de ChristenUnie Jongeren.
1: Zeker, ja.
0: Ja. Hoe voelt dat?
1: Ja, het voelt erg.
0: Als je vragen of moet je daarop op solliciteren?
1: Inderdaad, solliciteer je voor. Dus er is een selectiecommissie waarmee je het gesprek aangaat.
0: Mm-hmm.
1: En vervolgens doet de selectiecommissie met een advies komen over voorgedragen kandidaten. Voor mijn functie was ik de enige kandidaat. Dus in die zin was de verkiezingen iets minder spannend.
0: Was een neusje, ja.
1: Omdat ik de enige kandidaat was.
0: Yeah.
1: En toen ben ik het inderdaad geworden. En het voelt heel erg bijzonder. Ik vind het heel erg leuk om te doen. Het leek me altijd al heel erg leuk. En nu ben ik het ook. Ik ben pas een maandje, dus ik ben nog vooral aan het inwerken. Maar ik vind het tot op heden erg leuk.
0: Ja, hoe werkt dat? Het perspectief? Ik neem aan dat in... Het hangt aan de ChristenUnie vast. Maar is het zover apart dat je contact hebt met de mensen uit de ChristenUnie? Landelijk?
1: We hebben zeker te maken met de mensen van de ChristenUnie. Bijvoorbeeld één keer per 2 weken zou ik bij de fractievergadering van de Tweede Kamer zitten. Daarnaast hebben we een kamer op het partijbureau in Amersfoort van de ChristenUnie waar we vaak kunnen werken. Dus ik probeer zeker van september daar 1 keer per week een dag te gaan zitten. Om juist ook in contact te blijven met ook de ChristenUnie.
0: Mm-hmm.
1: En we zijn dus inderdaad een soort van een onderdeel van de ChristenUnie. Tegelijkertijd zijn we ook een adviseur van de ChristenUnie.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat we bijvoorbeeld dus ook bij de fractievergadering in de Tweede Kamer zitten.
0: Ja.
1: En ik mag ook 1 keer per zoveel tijd bij het landelijk bestuur ook aanschuiven. Als adviseur om ook op te komen voor de belangen van jongeren, ook binnen de ChristenUnie.
0: Ja. Het klinkt zo natuurlijk zoals je dat zo vertelt. Ja, het is niet zo natuurlijk.
1: Nee, zeker. Dat is niet zo natuurlijk, maar ik vind het wel leuk om erover te vertellen.
0: Ja, dat snap ik. En je bent het nu een maand. Wat heb je in de afgelopen maand gedaan?
1: Zoals ik al zei, het was vooral ook inwerken. Dus we zijn nu ook als bestuur bezig met een jaarplan. Als bestuur schrijf je altijd een jaarplan wat we tijdens het congres, vaak in november, wordt dat officieel goedgekeurd door de leden. Want dat hopen we natuurlijk. En het jaarplan ga je ambities opschrijven eigenlijk voor een bestuursjaar. Mm-hmm. En daar zijn we nu als bestuur heel erg hard mee bezig. Dus daar ben ik veel mee bezig geweest. En daarnaast gaan we, ik heb bij jou altijd naar Thaizé in Frankrijk, een kloostergemeenschap. We hebben de Thaizé-reis en die organiseer ik ook als voorzitter. Dus daar gaan we, aanstaande zaterdag gaan we voor een week die kant op.
0: Een weekje op pad.
1: Zeker, dus ja, dat is leuk.
0: Is dat een soort teambuilding sessie, moet ik het zo een beetje zien?
1: Het is met meer leden, dus niet alleen bestuur. En het is vooral gewoon heel erg gezellig met elkaar. En het is gewoon een leuke activiteit ook om elkaar wat beter te leren kennen. Bij ons is het zo dat heel veel jongeren wel interesse hebben in politiek en in de maatschappij. Maar niet allemaal zozeer politiek actief zijn, maar het ook gewoon gezellig vinden om met elkaar, met een groep jongeren op te trekken.
0: Ja, maar het gaat toch om het delen van een mening?
1: Zeker, dus dus dat doen we ook. Maar er zit wel een verschil tussen echt dat werk actief worden of niet. En er zijn ook gewoon jongeren die vinden het leuk om met andere jongeren om te gaan. En dat zeker wordt af en toe ook wel een discussie gevoerd. Dat is ook leuk, dat hoort ook. En dat is daarom ook leuk dat we een weekje naar Frankrijk gaan.
0: Ja, precies. Ja, maar dat is natuurlijk, dat is mooi allemaal. Maar goed, dan zit je in zo'n, je schuift aan bij de Tweede Kamerfractie. Wordt er dan echt nou naar jongeren geluisterd?
1: Zeker, dat doen ze zeker. We zijn er dus als adviseur, dus het is zo dat wij van tevoren de stukken ook krijgen. En dan proberen we dat goed in te lezen. Als bestuurder hebben we 3 bestuursleden die naartoe gaan. Dus ik ga als voorzitter naartoe, bestuurslid politiek en bestuurslid politiek internationaal. Afwisselend gaan we daar naartoe. We hebben een groepje van politiek adviseurs die ons daarin ondersteunen. Dat zijn jongeren die ook heel erg geïnteresseerd zijn in de stukken van de Tweede Kamerfractie. Ja. En die ons adviseren als het gaat over wat moeten we inbrengen daar. Ja. Uiteindelijk brengen we altijd wat in en er wordt altijd ook naar geluisterd. En het gebeurt ook regelmatig dat bijvoorbeeld een bijdrage nog net wat wordt aangepast op basis van onze inbreng.
0: Ja, gaaf.
1: Zeker, dat is heel erg gaaf en heel erg leuk om op die manier ook invloed te hebben.
0: Ja, ik zie glinstertjes verschijnen. Kun je niet zien op de radio natuurlijk, maar ik zie glinstertjes in je ogen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, tot nog toe bevalt het prima.
1: Tot nu toe bevalt het inderdaad zeker. Ik vind het heel erg leuk. En we gaan er denk ik een heel mooi jaar van maken, ook met z'n 7e als bestuur.
0: Ja, en zo'n bestuursfunctie is een jaar?
1: In principe is het een jaar en ook een optie voor nog een tweede jaar.
0: Ja.
1: Dus in principe, de meeste bestuursleden zitten inderdaad 2 jaar. Maar je kan ook na een jaartje stoppen. Dat is over het algemeen.
0: Ja, oké. Maar dat is in elk geval, het is niet zo van, ik ga het even proberen en dan kijken wat het is. Maar zo werkt dat niet.
1: Nee, zeker niet. Dus Het wordt wel echt verwacht dat je ook een jaar zit. En dat is zeker leuk uithouden ook.
0: Ja, een druk baasje. Want je zit ook nog in de commissies in Ridderkerk.
1: Zeker. Dus inderdaad, dat doe ik ook nog. Maar dat vind ik ook wel erg leuk. Dat sluit ik op elkaar aan. Maar daarbij natuurlijk ook nog wel wat andere dingen. Dus ik heb ook nog een bijbaantje bij de Woonsmarkt in Ridderkerk. Op Plein Oost. Dat zal voor de luisteraar denk ik wel bekend zijn. En ik heb ook nog een krantenwijk in een resort. Voor kort deed ik daar heel veel kranten, dus iets minder. Mm-hmm. Maar ik heb nog steeds een krantenwijkje waar ik de combinatie nog wekelijks bezorg. Dus ik doe ook dat soort dingen nog. En het is ook wel leuk om dat een beetje af te wisselen, dat niet alles politiek is.
0: Hoeveel uur zit er voor jou in een dag?
1: Af en toe heel erg veel, maar ik vind het vooral ook leuk wat ik doe. En ik zeg altijd, als je wat je doet ook leuk vindt, dan voelt het niet als heel veel uur, maar voelt het gewoon vooral ook als heel erg leuk.
0: Als je dat niet leuk vindt, moet je er niet aan gaan beginnen. Zo eenvoudig is het ook alweer.
1: Zeker.
0: Zo'n commissievergadering in Ridderkerk, want daar hangt ook een fractievergadering aan vooraf. Moet je dus ook nog eens bijwonen?
1: Zeker, dus we hebben inderdaad een fractievergadering 1 keer per 2 weken ongeveer.
0: En zit je daar dan als, ik ben Matthijs Robel, ik woon op een resort en dit is mijn inbreng in deze fractievergadering? Of neem je dan ook stiekem iets mee wat vanuit de landelijke ChristenUnie jongeren komt?
1: Nou, over het algemeen focussen we natuurlijk hier lokaal ook echt vooral op Ridderkerk en opkomen voor de Ridderkerkers. Maar natuurlijk ook als enige jongeren binnen de fractie ook wel specifiek voor de Ridderkerkse jongeren. Ja. Dat is natuurlijk wel overeenkomst met landelijk. Wij proberen landelijk op te komen voor christelijke jongeren. En dat doe ik lokaal hier ook. Dus in die zin is dat ook een overeenkomst dat ik ook juist persoonlijk het jongerenperspectief ook graag naar voren breng tijdens de fractievergadering.
0: Ja, en jij zit nog niet zo heel lang in die commissievergadering in Ridderkerk. Het is eigenlijk een beetje nieuw eigenlijk allemaal. Hè?
1: Ja, klopt zeker. Ja, het is eigenlijk allemaal pas sinds een paar weken.
0: Is dat meer werk of moet je daar meer uren aan besteden als dat je van tevoren had bedacht?
1: Nee, in die zin had ik het wel een beetje van tevoren verwacht, een aantal uur. Ik was daarvoor ook al een aantal jaar, ik denk ongeveer zo'n 2 jaar steunfractielid. Mm-hmm. Dus daardoor had ik wel een goed beeld van wat het ongeveer kostte. En tot nu toe qua tijd, en dat klopt op zich tot nu toe wel. Het is natuurlijk de commissievergadering bijwonen en van tevoren dat ook een stukje voorbereiden.
0: Ja.
1: Maar in totaliteit valt dat mee. Zult ik ook dat Ridderkerk een relatief kleine gemeente is. Zo zou ik commissielid zijn in Rotterdam dan, of zoiets, dan ja. kost het ook meer tijd.
0: Dat is het, ja. Ja, vandaar dat je tijd hebt voor een krantenwijk en nog wat bijbaantje erbij te doen. En één keer in de week naar Amersfoort om even gezellig in het partijbureau te zitten. En dan, oh ja, en persoon schuiven we ook nog even bij de Tweede Kamerfractie aan.
1: Precies, ja. Maar ja. Dat is een goed
0: en dan moet ik ook nog eens overleg hebben met het bestuur onderling, denk ik.
1: Zeker, dus we hebben één keer per 10 weken altijd bestuursvergadering inderdaad. Dus, maar dat is ook altijd wel gezellig. We altijd proberen in deze korte vergadering met daarna ook gewoon gezellig met elkaar te zijn.
0: Ja, precies. Wat zijn de plannen van de ChristenUnie jongeren voor de komende periode?
1: Nou, het eerste plan is dus het opleveren van het jaarplan. Daarin gaan onze ambities ook worden weergegeven. Ook onze politieke ambities. Maar eerlijk gezegd, hoog moet ik ook wel zeggen dat een van de grootste ambities ook zou worden een stukje ledenwerving en activeren van leden. We zien net als eigenlijk alle politieke jongerenorganisaties, want elke politieke partij met leden heeft een politieke jongerenorganisatie, zie je dat het ledenaantallen wel teruglopen. Wij hebben gelukkig vorig jaar een goed jaar gehad, waardoor we ongeveer gelijk zijn gebleven aan het aantal leden. We hebben nu ruim 900 leden. En we zouden heel graag willen dat we met nog iets meer leden zijn, zodat we ook nog datgene wat we doen nog beter kunnen doen. Ja. Dus dat zal sowieso een uitdaging worden ook voor het komende bestuursjaar, om dat nog meer op te pakken.
0: Ja, druk genoeg.
1: Zeker.
0: Ja, en dan ook nog stage lopen bij, om je studie verder af te ronden. Want dat is het laatste stukje, denk ik.
1: Klopt, het laatste jaar.
0: Ja, en dan daarna?
1: Dat moet ik nog gaan bekijken. Daar heb ik wel een beetje over nagedacht. Maar met alle dingen die ik doe, kijk ik eigenlijk niet verder dan een half jaar. Dus ik over een tijdje ga ik er wel verder over nadenken. Wat
0: zijn er al provinciale verkiezingen.
1: Zeker, dus dat is ook weer een belangrijk stukje van het bestuursjaar inderdaad. Ja. Want dat gaat over de campagne. Zijn en willen natuurlijk het liefst eigenlijk dat er zoveel mogelijk jongeren ook op provinciale kandidaatlijsten komen. Dat lijkt ons heel erg leuk. Mm-hmm. Dus daarvoor zijn we ook ons zo hard aan het inzetten.
0: Ja, jij gaat daar ook op staan?
1: Nou, ik zal er zelf niet op gaan staan. Met datgene wat ik nu doe, vind ik antwoord wel heel erg druk. Maar misschien ooit, wie weet.
0: Ja, Matthijs Robel, mag ik jou heel veel succes wensen in alles wat je doet?
1: Ja, zeker, dank.
0: En we praten over een tijdje nog een keer. Om te kijken hoe het dan gaat.
1: Dat lijkt me heel erg leuk.
0: Zeker. Dankjewel dat je er was.
1: Graag gedaan.
0: Ja, dit was Matthijs Robel, de voorzitter, landelijk voorzitter van Perspectief. Dat zijn de ChristenUnie jongeren. En die woont gewoon bij ons in het dorp. Die woont gewoon op resort. Zo simpel is dat. Hartstikke leuk is dat. Deze prettig weekend werd vandaag gemaakt door diverse programmamakers van Radio Ridderkerk en Atos RTV. Walter van Luik, Hilly Bravenboer, Marijke van der Schoor, Aad Hogendijk, Nico Bravenboer deed de techniek, Kees Fles was voor de muziek, Hans Marijs deed de redactie. Mijn naam is Erik Harreman, de eindredactie was van Willy Harreman. Dank van u als luisteraar naar het luisteren naar dit programma. Voor meer actueel nieuws over ons uitzendgebied of aan dit programma nog eens terugluisteren, dat kan via de site RTV Ridderkerk, via de site van RTV Ridderkerk of de app van RTV Ridderkerk. En natuurlijk op de site van Atos RTV kun je terecht voor meer informatie over dit programma in de Zwijndrechtse Maart. Straks schakelen we over naar de kantine van RTV Ridderkerk voor een uurtje Politiek Café. Daar praten we met de coalitievormers en de mensen van de coalitie. Voor nu namens ons allemaal een heel prettig weekend.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap werd verkracht.

0: stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
2: Ik zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging op de flanken. Suiker?
3: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
2: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel, wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

Goedemiddag, beste luisteraars. Fijn dat u er weer bij bent bij Radio Ridderkerk. Dit is Starlight Souvenirs. Ja, en wij zijn er weer. Het is onze beurt weer. En wij zijn Alexander Roos en mijn naam is Roelie Jong. En u bent van ons gewend dat we van allerlei leuke dingen voor u uitzoeken. Wat oudere muziek, nieuwe muziek, bijzondere muziek. En we gaan maar gewoon gauw van start. Want een uurtje is maar heel erg kort, hè, voor al die muziek die wij willen laten horen aan u. Ik ga er even zo'n gezellig bij zitten of hangen of wat dan ook. Want we gaan beginnen met een oudje. Jawel, we gaan naar de Starland Vocal Band. Kent u deze nog? Afternoon Delight.

Ja, dat waren ze. De Starland Vocal Band Afternoon Delight. Ze bestonden tussen 1976 en 1980. Twee albums gemaakt en één hele grote knijter van een hit. En dat was deze Afternoon Delight. Een knijter van een hit had Boney M in 1976 met het nummer Sunny. En heel veel artiesten hebben dat op de plaat gezet. En nu hebben we weer een nieuwe uitvoering daarvan. Brenna Whitaker en haar Little Big Band. Ze is een jazzzangeres en we gaan luisteren naar haar uitvoering van Sunny. Hier is Brenna Whitaker.

Hannah Whittaker en haar Little Big Band. Het is dus een nieuwe versie van het nummer Sunny. Komt eigenlijk al uit 1963. En Boney M. heeft daar dus ook een cover van gemaakt. En een grote hit is 76 op de disco. En dit was de uitvoering van Brenna Whittaker. Sunny hoorden we. Verder met een jonge singer-songwriter die zijn debuutalbum nog maar een paar jaar geleden heeft gemaakt. Ik heb het over Benson Boone. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb de hype nog niet zo meegemaakt. Heel veel andere mensen natuurlijk weer wel. Maar Roelie loopt wel eens vaker erachteraan. Maar dat is die jongen die van die salto's maakt op het toneel. Maar zijn debuutalbum deed het heel erg goed. Dus zijn tweede album kwam vorig jaar uit, American Heart. Heeft dus, zoals ik al zei, nogal spectaculaire optredens. En waarschijnlijk komt er een nieuw album dit jaar uit. Maar dat is even afwachten. We gaan maar gewoon naar de single luisteren die Benson Boone heeft gemaakt. The Time of My Life.

Dat was de nieuwe single van Benson Boone. En dat, die nieuwe single heet The Time of My Life. Ja, we gaan wachten op een nieuw album van deze meneer. Ik weet niet wanneer dat hij naar Nederland komt om op te treden, maar dat zal ongetwijfeld ook wel een keer gebeuren. Iets heel anders dan weer nu. Het is tijd voor het Songfestival.

Voor deze aflevering van Starlight Souvenirs gaan we naar het jaar 2001. En nummer 1 was toen Estland. De enige keer dat ze wonnen trouwens. En er zat een Nederlandse link. Want Tanil Padar en Dave Benton, die zongen Everybody. En Dave Benton komt uit Aruba. Dus vinden wij dan toch een beetje dat er nog een Nederlandse link is. Nederland werd gedeelde 18e. Samen met Letland. En dat is een beetje jammer. Want het is een aardig nummer. Maar misschien niet goed genoeg voor dat songfestival. Wij stuurden Michelle Koertens. Michelle is zangeres en celliste. Ze deed conservatorium. Maar startte in 2020 met een studie verpleegkundige. Dus misschien dat ze nu helemaal niet meer bezig is met muziek. Toen deed ze dat wel en toen was het eigenlijk nog wel bijzonder, want ze zat op de grond met blote voeten. En dat was een beetje raar. Nou, dat was nog vrij normaal met wat we tegenwoordig hebben. We gaan maar naar dat nummer luisteren van Michelle. Out on my own. Ja, out on my own. Dit nummer wat je start te krijgen we straks, Alexander. Eerst even het songfestival.

Ze had wat meer verdiend dan die 18e, nog gedeelde 18e plaats destijds in 2001. Want het is gewoon een mooi nummer. Out on My Own van Michelle. Zij werd dus 18e op dat Songfestival in 2001. Nou, verder met het programma. En we gaan verder terug in de tijd naar 1973. Als het album Life and Times uitkomt van Jim Croce. En die kennen we van heel veel mooie liedjes. Helaas is hij na zijn overlijden, hij is al heel jong overleden, op 30-jarige leeftijd, is hij nog populairder en bekender geworden dan dat hij was. Hij was net een beetje aan het doorbreken destijds. We gaan luisteren naar een van de nummers van dat album en dat is Roller Derby Queen.

0: Dit was Jim Croce en Roller Derby Queen. En dat vinden we terug op zijn album Life and Times uit 1973. En dan is het tijd voor de keuze van Alexander voor deze aflevering van Starlight Souvenirs. En hij komt natuurlijk weer met iets bijzonders of bijzonders. Voor ons is het misschien bijzonder, in België niet, want we hebben een nummer klaar liggen voor u van Miel Kools. Dat is een Vlaamse troubadour die uitgroeide tot een van de grondleggers van de Vlaamse kleinkunst. Hij was al bekend bij liefhebbers toen hij zijn grote doorbraak beleefde in 1979 met het nummer Houden van. Daar gaan we naar luisteren. Hier is Miel Kools.
1: Houden van kun je bij Shakespeare niet leren. Romeo en Julia, die zijn al lang dood. Je hoort over liefde veel onzin beweren. Van liefde in boeken zijn de letters te groot. Het heeft immers meer met koffie te maken. Met twee koude voeten, 's

De ene zoent zus en de andere zoent zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen, 's nachts om je heen. Met eventjes vrij zijn en dan weer gebonden, tot opeens iemand zegt, ik zeg.

daarvan kun je maar heel langzaam leven. Hardlopers lopen zichzelf vaak voorbij. Het staat niet in boeken, het staat niet geschreven, wat lief zijn wil zeggen voor jou en voor mij.

Een lief liedje van Miel Kools, de Belgische troubadour. En dit staat op zijn album Er was een tijd, het nummer Houden van. Houden van doen we misschien ook wel van Celine Dion. Wie weet bent u een grote fan, dan bent u blij dat ze een comeback maakt. Of dat ze weer gewoon gaat zingen, maar dat doet ze wel gelijk even in het groot. Want in het najaar gaat ze 16 concerten geven in Parijs. En er zijn er nog 10 bijgekomen, omdat het natuurlijk binnen de kortste keren uitverkocht was. In het voorjaar van 27 gaat ze er ook nog een paar geven in Parijs. En waarschijnlijk komt er een nieuw album uit volgend jaar. We wachten er allemaal op. Voorlopig heeft ze alweer een tweede nieuwe single uitgebracht. Hier is Celine Dion en Bonjour, pardon, merci.

Dat was, is al de tweede nieuwe single van Celine Dion. Bonjour, pardon, merci. We gaan het meemaken wat het allemaal gaat worden. Ja, in 1972 hadden we een West-Friese band een knijtergrote hit. Deze kent u wel, denk ik.

Ja, en voor de hele oplettende kijkers, inderdaad, de vorige aflevering die wij mochten verzorgen van Starlight Souvenirs, toen hebben wij een cover gedraaid van dit nummer van Maurice Monet en toen heette het Le Soleil DT. Maar het is als eerste uitgebracht door een Britse zangeres in 72 door Kay Jackson en zij zingt over carnaval.

We hebben het één op één eigenlijk een beetje overgenomen. Pierre Cardner schreef voor de Makkers de Nederlandse tekst. En toen werd het Zomerzon. Een hele grote hit voor die band. Maar ja, hebben ze nooit kunnen evenaren. En in 1974 is die band uit elkaar gevallen. Dit was Kay Jackson. En zij had de eerste release van dit nummer, Carnival. Nou, gaan we weer even iets heel anders doen. We kennen ze eigenlijk van het Songfestival. Rolf Lofland en Fiona. Nou ja, zij heet Fiona Nuella Sherry. Ik kan het nooit uitspreken. Het gaat iedere keer mis als ik dat... Maar zij maken mooie muziek. En ik heb het over Secret Garden. Ze wonnen dat Songfestival in 1995 met het nummer Nocturne. Toen was er ook nog wel wat gedoe over. Omdat er maar heel weinig echt gezongen werd. Woorden gezongen werd. Nou ja, dat maakt allemaal niet uit. Want ze kregen daardoor grote bekendheid. Zij doen zelf, zingen zij niet. Ze zijn alleen maar als violisten en pianisten aanwezig. Maar hebben heel vaak gastarbeiders, wil ik zeggen. Gastzangers en zangeressen. En ook op dit nummer. We gaan luisteren naar Secret Garden en Always There.

Sacred Garden. En Brendan Graham die zorgde voor de zang op dit nummer, Always There. Het volgende muziek hebben we al een keer laten horen, maar ik dacht, ach, ik vind het zo grappig. Laten we het nog maar een keertje doen. A Girl Named Tom, zo heet de band. Het is een trio, broer Joshua, zus Becca en broer Caleb. En broer Joshua die noemde de kleine meid Becca in het wiegje altijd Tom, want hij wilde liever een broertje. Ja, dus dat is niet gebeurd, hè. Twee broers en één zus en zij... vormen dus de girl named Tom. En we gaan luisteren naar een single die ze hebben uitgebracht. Hier zijn ze, In Your Shoes.

In 2021 wonnen ze The Voice America en het was voor het eerst dat er een trio won in plaats van altijd maar een solo-artiest. Girl Named Tom hoorde u met het nummer In Your Shoes. En het album dat ze dit jaar uit hebben gebracht heet Dust to Dust. We gaan weer even terug in de tijd. We gaan naar een 85-jarige zanger. Hij is nu 85. Sir Cliff Richard. Dat is ook zijn officiële naam geworden. Want hij is geboren als Harry Roger Webb. Maar in 1995 is hij geridderd. Toen werd hij Sir en werd zijn artiestennaam ook zijn officiële naam. Nou, maakt mij niet zoveel uit eigenlijk hoe we hem noemen. Het gaat om de muziek die hij heeft gemaakt. En we gaan luisteren naar een hit van hem uit 1975. Hier is Cliff Richard en Miss You Nights.

Een mooi nummer van Cliff Richard, Miss You Nights. Komt uit 1975. Toen kwam de eerste single van het album uit waar het op staat. Dat album kwam in 76 uit. I'm Nearly Famous. Nou, dat is die zeker. En willen we het nog even over het Songfestival hebben. Want hij deed ook nog twee keer mee. In 68 en in 73 met Congratulations and Power to All Our Friends. Met tweede en derde en had daar ook grote hits mee. Jawel. We gaan afscheid nemen van elkaar. Ja, het zit er alweer op. Starlight Souvenirs van deze zondagmiddag. Ik hoop dat u daar weer veel plezier naar heeft geluisterd. En wij hebben het met veel plezier voor u natuurlijk samengesteld en gebracht op deze zondagmiddag. We hebben nog een uitsmijter voor u. De mannen van Venice. Die hadden in 2002 een heel leuk album. Welcome to the Rest of Your Life. Kip, Mark, Michael en Pat Lennon. Broers en neven. En wij gaan luisteren naar Sweet Aloha. En ik bedank u voor het luisteren. Volgende week zit hier weer Nico Bravenboer. Tot een volgende keer. Dag hoor.

0: with me. 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven.

partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Jazz and Easy, een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.
6: Dames en heren, een goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Atos Radio en Bieradio.nl. Fijn dat u weer luistert. We hebben er een mooie uitzending van gemaakt. Want ja, wat kunnen we beter doen een week na het North Sea Jazz dan terugblikken op dat North Sea Jazz? Dus ik heb een stuk of 12 artiesten die ik vorige week heb gezien. Ik heb er veel meer dan 12 gezien, maar ja, het programma is niet langer dan een uur. Maar die heb ik uitgekozen, dus we gaan eens even lekker terugblikken en wat verslag doen van wat ze allemaal voor moois gezien en gehoord hebben. We beginnen uiteraard met ons bieradvies, zoals elke week. En voor vanavond adviseren wij een lekkere Valbieux Grand Cru. Een abdijbier uit België, net over de grens bij Maastricht. Prachtig abdijbier. Donkerbier, 10,5%. Een lekker zwaar bier voor wat later op de avond. Met lekkere jazz erbij, zeg ik altijd, dan smaakt dat nog lekkerder. En we beginnen maar eens met Jalen Nokonda, die vorige week ook aftrapte op vrijdag op het North Sea Jazz. Deze zanger uit Amerika. Heerlijk swingende muziek, een beetje Motown-achtig. Nou ja, ga maar zelf luisteren. If you don't want my love...

Janen Nokanda. Heerlijk was dat om naar te kijken en te luisteren. Dat geldt zeker ook voor Kokoroko. Die hebben we ook wel eens wat vaker in dit programma gedraaid. De heerlijke band uit Engeland, uit Londen. Zestal bij elkaar. Swingende band met een beetje Afrikaanse invloeden. Maar vooral gewoon lekkere swingende invloeden. Goede jazz. We luisteren naar ze met Just Can't Wait.

In 2013 en 2014 stond John Batiste al op het Nortje Jazz. En dit jaar kwam hij eindelijk terug. 2026, het heeft even moeten duren. Maar hij stond nu op het grote podium in de Nijl. En het was geweldig. Het was swingend, het was muzikaal, het was perfect. Het was aan alle kanten gewoon top om naar te kijken en te luisteren. Dus we gaan hem ook maar eens even lekker draaien in Jazz & Easy met Do It All Again.

0: John Batiste, dat was genieten op het Noordje Jazz vorige week op het grote hoofdpodium. En ja, bij wie het ook wel weer genieten was, was bij Diana Krall, de Canadese zangeres en echtgenote van Elvis Costello. In 1997 was zij voor het eerst op het Noordje Jazz en daarna is ze vele malen teruggekomen, zoals ook dit jaar. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er al verschillende keren gezien in al die edities, maar dit was toch wel een van de mindere optredens, moet ik eerlijk zeggen. Het was bijna slaapverwekkend. Maar toch is het dan altijd van topkwaliteit bij Diana Krall. Want ze kan prachtig zingen en prachtig piano spelen. Dus we gaan toch ook maar weer even naar haar luisteren met het nummer But Beautiful.
1: Love is funny. Or it's mad. It's a good thing. Or it's bad.

Ja, en ik heb niet voor niks dit nummer uitgekozen. Want dit was ongeveer het hele concert van Diana Krall afgelopen week in Rotterdam bij het Noordje Jazz. Het was allemaal heel traag, heel slaapverwekkend, maar wel heel mooi. En overigens zonder orkest, dus alleen met bassist en drummer. En ja, dan is het allemaal heel subtiel. Maar ja, je moet ervan houden. Ik vond het prachtig, maar nu was er nou wel toe aan wat nieuws. En dat was bijvoorbeeld Shanna Spiro. 20 jaar is ze pas. En zij stond voor het eerst op het Noordje Jazz. Een groot talent uit Londen, uit Engeland. Singer-songwriter, maar zeker ook een jazzy singer-songwriter. Ik vond het geweldig om te zien en te horen. En we gaan naar een mooie plaat van haar luisteren. He's not my baby, I'm his baby.

Sienna Spyro was een genot om naar te kijken. Een geweldig mooie jonge zangeres, maar vooral een prachtige stem, een heerlijke timing en ook nog een geweldige band eromheen. Ja, dat was genieten op North Sea Jazz, zoals het ook genieten was bij Joy Crooks, ook alweer uit Londen. Ja, er zit echt wel muziektalent in Londen, hoor. Dat is natuurlijk al jaren bekend. Maar die Joy Crooks, 27 jaar, is een moeder volgens mij uit Bangladesh en een vader uit Ierland. Ja, aparte muziek. Leuk om naar te luisteren. Brave.

Joy Crooks. Ook daar gaan we denk ik nog meer van horen de komende jaren. Een groot talent. Leuk om te zien ook op het podium bij Noordsea Jazz. Zoals ook Joe Armin Jones weer terug was. Hij heeft eerder solo in volgens mij 2022 op het Noordsea Jazz gestaan. En vorig jaar was hij er met zijn band Ezra Collective. Waar hij ook de toetsenman is. Want ik heb het over Joe Armin Jones. De geweldige toetsenman die alleen maar op van die Fender Rhodes-achtige piano speelt. En daar zijn eigen muziek in maakt. Hij is overigens ook een veelgevraagd begeleidend toetsenman bij allerlei andere muzici. En hij gaf op het podium aan vorige week in Rotterdam dat hij vroeger, ruim tien jaar geleden, zelf al ieder jaar naar het Noordsea Jazz kwam om al die grote namen te zien. En dat hij zo trots was dat hij nu zelf op het podium stond. Nou, dat is natuurlijk helemaal mooi. We gaan hem eens even lekker naar luisteren met een van zijn nieuwere nummers, Live Tones.

Joe Armin Jones op de toetsen. En dit was met een zanger erbij, maar hij zingt zelf niet. Dat u niet denkt van, goh, hij kan ook leuk zingen. Maar dat doet hij niet. Ja, het is allemaal een beetje psychedelische-achtige muziek. En dat kun je zeker ook van de muziek van Thundercat zeggen. Bijzonder man. Hij speelt op een zesnarige basgitaar. Was vroeger een bassist van de Amerikaanse trash metal en hardcore punkband Suicidal Tendencies. En ik hoop dat ik dit goed zeg, want onze technicus Bob ten Brehe die gaat me dadelijk afmaken als ik dat niet goed heb gezegd. Maar hij heeft in ieder geval in de metal muziek gezeten en is daarna lekker een beetje jazz gaan maken. Maar het is ook wel een beetje eigenzinnige jazz. Hij was vorige week in de Grote Maas met maar drie begeleiders, een drummer en een toetsenman. En hij dan zelf op de bas. En het was toch wel weer heerlijk om naar te kijken. We gaan naar hem luisteren. Thundercat, I did this to myself.

Thundercat was leuk. En wie zeker ook zeer indrukwekkend was vorige week op het Noordje Jazz was John Legend in de Grote Maas. En dan zou je verwachten, nou, daar staat een hele grote band omheen. Maar daar stond alleen een vleugelpiano op het podium. En daarachter ging de grote John Legend zitten. Maar het was ook een beetje een aparte show. In die zin dat het ook... hij heeft veel gepraat. En dat verwacht je niet op een jazzfestival. Maar het was zijn levensverhaal aan de hand van de muziek. En dat was eigenlijk best interessant. En dan blijkt dat hij dus ook voor heel veel grote artiesten heel veel nummers heeft geschreven. En ja, blijkbaar moest hij dat toch ook even laten weten. Maar hij heeft vooral lekker al zijn grote hits gespeeld. Met begeleiding op de piano door hemzelf. En zo'n nummer hebben we ook nog eventjes teruggevonden. Nervous.

Ja, het was geweldig. John Legend in Ahoy op het North Sea Jazz vorige week. En het blijft een geweldig naar die man. Ja, wie ook geweldig is, is de bandleider Bluey, John Paul Manic. In 1979, als ik het goed heb, begon hij zijn band Incognito. Een heerlijk swingende funkband, soulband, popband, disco. Nou ja, eigenlijk alle invloeden, maar zeker heel jazzy. Die band heeft inmiddels heel veel samenstellingen gehad. Maar degene die er nog altijd is, is Bluey. Dat is zijn bijnaam. En hij was er ook nu weer. Maar tot mijn verbazing stond hij alleen maar achter de microfoon verhaaltjes te vertellen. Want hij was altijd de gitarist die eigenlijk de spil is van de band. Ja, waarschijnlijk is er iets fysieks met hem. Of is die, hij is natuurlijk ook gewoon oud. Maar hij was er in ieder geval nog. En die band was geweldig. Het was genieten vorige week van Incognito. En dat gaan we nu ook doen met Nothing Makes Me Feel Better.

Ja, dat was genieten in Rotterdam van Incognito, die heerlijke acid jazz band. Heel veel eigen nummers hebben ze gespeeld, maar zeker ook prachtige nummers van Stevie Wonder en ja, nog veel meer moois. Dus dat was ook de moeite waard, net zoals de moeite waard was om naar het Metropool Orkest te luisteren. Die waren weer 3 dagen aanwezig, hebben onder andere met Cecile McLaurin zelf gespeeld, maar ook met Snarky Puppy weer, en dat is niet de eerste keer. Was een geweldig mooi concert. Daar hebben we nu ook wat muziek van opstaan die ons naar het eind van het programma gaat brengen. Waves upon Waves. Ja, het was een heerlijke terugblik, Jazz and Easy, naar het Noordje Jazz 2026. Hopelijk heeft u ervan genoten. Zo ja, volgende week zeker weer luisteren. Wij bedanken Bob den Breeën voor de techniek. Bedankt u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Wel trusten voor straks.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van een werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel.

0: Meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
1: Een wat?
2: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
3: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
6: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
7: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.
1: Beste luisteraars, weer een fijne ontmoeting hoop ik vanavond gedurende deze vakantieperiode. En heerlijk om tijd te luisteren op uw vakantieadres of gewoon thuis op balkon of lekker met de koptelefoon op. En dan hoort u de nodige elektronische klanken en zeker sfeervol en gevoelig. Vanavond beginnen we met Renrick, een prachtige groep uit Schotland die helaas niet meer bij elkaar is. Maar wat hebben zij mooie muziek gemaakt. Getuigen ook de Hearts of Golden Glory waar we mee beginnen. Dan hebben we een variatie van elektronische klanken daarbij. En onder andere Vangelis laten we terugkeren. Gary Rafferty met zijn welluidende stemgeluiden. Ik zeg u, geniet mee. En u maakt uw beelden bij gedraaide klanken.

Ja, beste luisteraars, ook aan deze vakantieaflevering van Straks als de Nachtveld komt een einde. En het is niet anders. We gaan straks uit natuurlijk over 3 minuten. Ik zeg tot volgende week. We hadden vanavond weer een vakantieaflevering en dat mocht beluisterd worden. Met veel variatie daarin. Te beginnen met Renrik, het prachtige Hearts of Golden Glory. En we gaan er zo direct uit met andere sfeervolle klanken. Ik zeg u tot volgende week, wanneer we weer een nieuwe aflevering hebben van Sfeervol Gevoelig en Elektronisch. En dat kan natuurlijk alleen maar zijn straks als de nacht valt.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voordat het kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen. Dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen. Maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: uit de regio.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voor dat kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen. Dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen. Maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerde een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.